Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Rakke zet de tijd op 3 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten sloegen na de steekpartij op de vlucht in een onbekend aantal auto's. 5 personen zijn op de A58 opgepakt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten sloegen na de steekpartij op de vlucht in een onbekend aantal auto's. 5 personen zijn op de A58 opgepakt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: 100%.
1: Café Drakken zet de tijd op 5 uur.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 5 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten sloegen na de steekpartij op de vlucht in een onbekend aantal auto's. 5 personen zijn op de A58 opgepakt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 6 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is weer open voor verkeer, een dag eerder dan gepland. De brug was sinds donderdag dicht en zou eigenlijk pas morgenochtend vrijgegeven worden. Rijkswaterstaat heeft het wegdek vervangen door een dunnere asfaltlaag die de brug zo'n 400 ton lichter maakt. Zo blijft de constructie veilig totdat een nieuwbouw naast de huidige brug klaar is. De maximumsnelheid is vanaf vandaag 70 km per uur. Vrachtwagens en touringcars moeten nog altijd omrijden. In Canada zijn bij een helikopterongeluk 4 doden gevallen. Het toestel stortte korte tijd na het opstijgen neer bij een stadje in de buurt van Montreal. Het ongeval gebeurde rond 2:30 zaterdagmiddag plaatselijke tijd. Toen de reddingsdiensten ter plekke kwamen, stond de helikopter al in brand en de inzittenden waren al overleden. Het identificeren van de slachtoffers kan volgens de politie enkele dagen duren. Bij een buurtbarbecue in het Groningse De Wilp is gisteravond een aantal mensen gewond geraakt door een felle steekvlam. Volgens omstanders liepen 8 buurtbewoners brandwonden op toen er vermoedelijk iets op het vuur werd gegooid. 2 slachtoffers zijn met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in nabijgelegen woningen opgevangen. De politie heeft een jerrycan in beslag genomen. 4 Italiaanse NAVO-soldaten zijn gewond geraakt door eigen vuur tijdens een oefening in Letland. Op het grote militaire terrein Camp Adasi werd vrijdag een Italiaans voertuig per ongeluk onder vuur genomen. 1 van de militairen raakte zwaar gewond, maar er is niemand in levensgevaar. Er wordt onderzocht hoe er tijdens een schietoefening echte kogels konden worden gebruikt. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden.
3: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Stuur je appje naar

0: Brakke zet de tijd op 7 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Door noodweer in New York is gisteravond een dode gevallen en zijn 4 andere mensen gewond geraakt door omvallende bomen. Er trekt een zeer zware storm over het noordoosten van de VS. Tienduizenden mensen hebben geen elektriciteit meer en evenementen zoals het concert van Ed Sheeran bij Boston zijn afgelast. Ook zijn duizenden vluchten geannuleerd of vertraagd. De storm bereikt vanochtend zijn hoogtepunt. De open dagen van de AZC's in Nederland hebben gisteren in totaal 23.000 bezoekers getrokken. Dat maakte het COA bekend. Vorig jaar lag het bezoekersaantal een stuk lager met zo'n 16.000 belangstellenden. Het evenement wordt elk jaar georganiseerd tijdens Burendag om te laten zien hoe het er in de instellingen aan toe gaat. Het nieuwe AZC in het Brabantse Nuenen was een van de meest druk bezochte locaties met meer dan 900 nieuwsgierige buurtbewoners. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is weer open voor verkeer, een dag eerder dan gepland. De brug was sinds donderdag dicht en zou eigenlijk pas morgenochtend vrijgegeven worden. Rijkswaterstaat heeft het wegdek vervangen door een dunnere asfaltlaag. De maximumsnelheid is vanaf vandaag 70 km per uur. Vrachtwagens en touringcars moeten nog altijd omrijden. In Canada zijn bij een helikopterongeluk 4 doden gevallen. Het toestel stortte korte tijd na het opstijgen neer bij een stadje in de buurt van Montreal. Het ongeval gebeurde rond 2:30 zaterdagmiddag plaatselijke tijd. Toen de reddingsdiensten ter plekke kwamen, stond de helikopter al in brand. Het identificeren van de slachtoffers kan volgens de politie enkele dagen duren. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Johan en Justin.
3: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Kom binnen.
6: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
5: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
6: Rockmart in Kerkrade, zei je?
5: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
4: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
7: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
8: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
9: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
7: Inderdaad, echt vakwerk.
9: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
10: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
11: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
12: Ah!
11: Of zo?
12: Ik snap hier niks van.
11: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan een

0: spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.

0: Ben jij er vanavond bij? Want Kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
1: Hey, Leute! So ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Galeweske Sittard beginnt elk Tirolerfest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch vor ein Maatje mehr. Tirolerland Galeweske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website galeweske-sittard.nl.
2: Ha, wie schön!
3: De Spanning, de Ontlading.
4: Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
5: RTV Parkstad.
6: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Door noodweer in New York is gisteravond een dode gevallen en zijn vier andere mensen gewond geraakt door omvallende bomen. De open dagen van de AZC's in Nederland hebben gisteren in totaal 23.000 bezoekers getrokken. Dat maakte het COA bekend. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is weer open voor verkeer, een dag eerder dan gepland. In Canada zijn bij een helikopterongeluk vier doden gevallen. Het toestel stortte korte tijd na het opstijgen neer bij een stadje in de buurt van Montreal. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
8: Non-stop en breuzelvrij.
7: RTV Parkstad.
8: RTV Parkstad.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolvenste dicht toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
5: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
6: Café Brakke zet de tijd op 8 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 8 uur.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. In Noord-Ierland wordt vandaag voor het eerst sinds 1998 weer een zogenaamde Oranje Mars gehouden. Een protestantse optocht die vroeger vaak uitliep op rellen en daarom verboden was. Een verbod werd vannacht in hoger beroep ongedaan gemaakt. Er wordt gevreesd voor confrontaties met tegenstanders. Katholieken en nationalisten vinden de marsen provocerend en een bedreiging voor de eenheid van het land. Ook een bericht van premier Jette over Kitty Kotti lijkt met behulp van ChatGPT geschreven te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Het Nationaal Instituut Slavernijverleden stelt dat het schrijven met kunstmatige intelligentie het vertrouwen in de overheid ondermijnt. Eerder bleek dat het team van de premier honderden berichten op de sociale media met AI schrijft, zoals over een bezoek aan kamp Westerbork. Jette stelt dat hij de berichten wel zelf controleert. Door noodweer in New York is gisteravond een dode gevallen en zijn vier andere mensen gewond geraakt door omvallende bomen. Er trekt een zeer zware storm over het noordoosten van de VS. Tienduizenden mensen hebben geen elektriciteit meer en evenementen zoals het concert van Ed Sheeran bij Boston zijn afgelast. De storm bereikt vanochtend zijn hoogtepunt. De open dagen van de AZC's in Nederland hebben gisteren in totaal 23.000 bezoekers getrokken. Dat maakte het COA bekend. Het evenement wordt elk jaar georganiseerd tijdens Burendag om te laten zien hoe het er in de instellingen aan toe gaat. Het nieuwe AZC in het Brabantse Nuenen was een van de meest druk bezochte locaties met meer dan 900 nieuwsgierige buurtbewoners. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Johan en Justin.
8: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
9: Ja, Hendricks Mode, Prachtenwelt. Daar is wat los daar, daar moet je naartoe komen, man. Daar hebben die alles, alles hebben die daar, alles. Dierenwel, Lederhoofd.

0: Helfberg in Heerlen.
1: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
2: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
3: Niet die koelkast in.
2: Wel de meterkast.
1: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
4: Word je er vrolijk van?
2: Nog niet. Lies aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen. Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen. Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
4: Goedemiddag.
1: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
4: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
2: Kijk eens Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga je hem plakken?
1: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.

0: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
4: Bij Taxicentrale.

Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In Noord-Ierland wordt vandaag voor het eerst sinds 1998 weer een zogenaamde Oranjemars gehouden. Een protestantse optocht die vroeger vaak uitliep op rellen en daarom verboden was. Ook een bericht van premier Jette over Kitty Kotti lijkt met behulp van ChatGPT geschreven te zijn. Het Nationaal Instituut Slavernijverleden stelt dat het schrijven met kunstmatige intelligentie het vertrouwen in de overheid ondermijnt. Door noodweer in New York is gisteravond een dode gevallen en zijn vier andere mensen gewond geraakt door omvallende bomen. De open dagen van de AZC's in Nederland hebben gisteren in totaal 23.000 bezoekers getrokken. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Hey, Leute! So ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje mehr. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
5: Ha, wie schön!
2: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
3: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
6: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Millie Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
7: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
8: Ah!
7: Of zo?
8: Ik snap hier niks van.
7: Dan kun je het toch echt beter

0: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Kom binnen.
5: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmart Inke Eckerade, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
3: Café Brakke zet de tijd op 9 uur.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 9 uur.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI heeft de ontwikkeling van de nieuwste modellen voor kunstmatige intelligentie voorlopig opgeschort. Dit na incidenten de afgelopen maanden waarbij de modellen andere websites probeerden aan te vallen, websites van overheden gingen doorzoeken en recent nog foto's van gebruikers van ChatGPT verspreiden. OpenAI wil de veiligheid van het model verbeteren voordat er nieuwe testen worden gedaan. De Europese Commissie trekt meer dan 700 miljoen euro uit voor noodhulp en de opvang van vluchtelingen in Afrika en crisisgebieden elders in de wereld. Dat maakt de commissievoorzitter von der Leyen bekend bij de VN-top in New York. Ruim de helft van het extra geld gaat naar Afrika. Ook wordt geld vrijgemaakt voor noodhulp in de Palestijnse gebieden, Libanon en Oekraïne. En er gaat financiële hulp naar de gezondheidszorg in Ethiopië en de Democratische Republiek Congo. In Noord-Ierland wordt vandaag voor het eerst sinds 1998 weer een zogenaamde Oranje Mars gehouden. Een protestantse optocht die vroeger vaak uitliep op rellen en daarom verboden was. Een verbod werd vannacht in hoger beroep ongedaan gemaakt. Er wordt gevreesd voor confrontaties met tegenstanders. Ook een bericht van premier Jette over Kitty Kotti lijkt met behulp van ChatGPT geschreven te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Het Nationaal Instituut Slavernijverleden stelt dat het schrijven met kunstmatige intelligentie het vertrouwen in de overheid ondermijnt. Eerder bleek dat het team van de premier honderden berichten op de sociale media met AI schrijft, zoals over een bezoek aan kamp Westerbork. Jette stelt dat hij de berichten wel zelf controleert. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen.
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
1: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
2: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
0: Inderdaad, echt vakwerk.
2: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl. Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: De spanning. De ontlading. Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.

0: Miles Smith en Wait For You. We horen hier bij de vroege zondagochtend van Echt TV Parks dat goedemorgen. Ja, Miles Smith, hij begint aanstaande donderdag met zijn nieuwe tour. Die trapt hij af in de United Kingdom op 1 oktober. En daarna gaat hij nog langs Düsseldorf in Duitsland op 13 oktober. Hij staat ook op 18 oktober nog in Brussel in de Vos Nationaal. En op 4 november kunnen we met al die tracks meezingen in de Ziggo Dome. Hij komt namelijk ook naar Amsterdam.
1: Weekend.
2: RTV Parkstad.
1: RTV Parkstad.
2: Goedemorgen.
0: Ja, hartelijk goedemorgen. Het is de zondagochtend van Echt TV Parkstad. Misschien ben je wel onderweg eventjes broodjes halen. De slingers op het hangen voor je dochters zijn verjaardag vandaag. Het kan allemaal. Laat het eventjes weten via de Echte Parkstad website. En druk dagen op het WhatsApp-icoontje. Lijkt me leuk als je dit doet. En misschien is het voor jou ook wel leuk als je dan nog een track gaat aanvragen. Een nummer dat je heel graag wil horen op de radio. Vraag het dan gewoon lekker aan, hè, via de Echte Parkstad website op deze zondagochtend. Misschien maakt dat wel je zondagochtend nog veel beter.

Met Jennifer Lopez, Ain't It Funny. Zometeen de track van vandaag. Een nummer dat ik heb gekozen door de activiteiten en sfeer van deze zondag 27 september 2026. Eerst het onofficiële Limburgs volkslied van Lex Uiting. Dit is Nooit Zul Je.

Maanden geleden ook in de Ziggo Dome, hè? Samen met Frans Pollux, Jodde Lex Uiting. En no het zeuren hier op Echte Weerparks op de zondagochtend. Goedemorgen, goedemorgen. Het is tijd voor het trek van vandaag. Dat doen we altijd rond de klok van 9:30. Bijna 9:30. En dan gaan we de trek van vandaag draaien. Een nummer dat ik heb gekozen tot de activiteiten en sfeer van deze zondag 27 september 2026. Vandaag is mijn zusje jarig. Nou, dat had ik ook als trek van vandaag kunnen gebruiken natuurlijk. Maar iets waar heel veel andere mensen nog meer mee dealen, dat is vanavond het optreden van Pussycat Dolls in Amsterdam. In de Ziggo Dome staan ze vanavond. Ja, en dat is toch echt even je jeugd herbeleven, hè? Ik snap, als je toen leefde, als je toen echt je tienertijd was, in de tijd dat Pussycat Dolls ook heel veel hits hebben gemaakt, snap ik dat je er vandaag heen gaat. Heel veel plezier als je gaat. Ja, en als je misschien nu al onderweg bent, wilt van tevoren misschien al wat zien van Amsterdam, kan natuurlijk, helemaal begrijpelijk, dan wens ik je heel veel plezier met de reis. En stuur ook eventjes een berichtje. Lijkt me superleuk om te horen als je onderweg bent naar de Pussycat Dolls. Heel veel plezier vandaag namens heel Echte Weerparkstad. We gaan ze ook voor je draaien als warming-up en de track van vandaag.

0: Afgelopen vrijdag bracht ze een nieuwe track uit. Klonk lekker hoor. Dit was nog een van haar laatste grootste hits. Je hoorde The Fate over Vidia en Taylor Swift. Zometeen ga ik je vertellen wat ik gisteravond heb gegeten. En wat eigenlijk helemaal niet mocht. Ook muziek van de Chainsmokers en Coldplay komt eraan. Something just like this. Hoi zo. En als je last hebt van muren die niet echt goed geschilderd zijn.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.

0: Gelsberg in Heerlen.
1: Fresh fruit, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: RTV Parkstad.
3: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI heeft de ontwikkeling van de nieuwste modellen voor kunstmatige intelligentie voorlopig opgeschort. Dit na incidenten de afgelopen maanden waarbij de modellen andere websites probeerden aan te vallen en recent nog foto's van gebruikers van ChatGPT verspreiden. De Europese Commissie trekt meer dan 700 miljoen euro uit voor noodhulp en de opvang van vluchtelingen in Afrika en crisisgebieden elders in de wereld. In Noord-Ierland wordt vandaag voor het eerst sinds 1998 weer een zogenaamde Oranjemars gehouden. Ook een bericht van premier Jette over Kitty Kotti lijkt met behulp van ChatGPT geschreven te zijn. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Park.
4: Goedemorgen Parkstad, dit is jouw hits, jouw nieuws.
5: RTV
6: Parkstad. Goedemorgen Jip hier. Zometeen vertel ik je wat ik gisteren heb gegeten en wat eigenlijk niet mocht. Eerst de Chainsmokers, Coldplay, de zonnige ochtend met Something Just Like This.

It's Magic. Lekker romantisch op de zondagochtend, hè? Ja, dit is echt een park. Zat in gisteravond, toen ging ik lekker uit eten in een restaurant, eerlijk. En ik had toen mosselen. Maar dat mocht dus blijkbaar helemaal niet. Want het zijn weekdieren. Ja, sorry, tot 12 uur moest je nog met mij doen, hè, met mijn grapjes. Gelukkig hebben we wel de allerlekste muziek voor je. Zometeen Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of Mind. Ook nieuwe muziek komt eraan. Nou,

0: Goedemorgen. Dit is Davina Michel en I Won't Let Go op Echte Parkstad. Daarvoor ook nog Jay-Z, Alicia Keys terug naar New York met Empire State of Mind. Het is tijd voor nieuwe muziek. Straks rond de klok van 11:15 voor je alle nieuwe. Dat is natuurlijk de tip van Jip. Mijn favoriete track van dit moment. En ik heb nu ook alvast nieuwe muziek voor je. Het gaat namelijk over Malcolm Todd met zijn single Earrings. Ja, en als je naar de openingszin kijkt en naar de titel kijkt, lijkt het alsof het echt gewoon gaat over verloren sieraden. De tekst namelijk van het nummer is: Her love is in your head, you lost your earrings in her bed. Toch zit er meer achter. En in een interview vertelt Malcolm Todd dat. Dan moet je eens even luisteren.
1: Let me try to go back 2 years into my brain real quick. Yeah, it's not about earrings. It's about disconnecting from someone you love. And like, there's just like not being able to say everything you want to someone you have a lot to say to is really painful. And it's kind of...
0: Ja, daar gaat het nummer dus over. En heeft dit nummer uitgebracht 2 jaar geleden. Sindsdien is het eigenlijk niet zo'n hele grote hit geworden. Maar het nummer gaat dus keihard viral op dit moment. Ja, ik dacht, daar moet Echte Parkstad niet bij achterblijven. We moeten hem gewoon voor je gaan draaien. Dit is de nieuwste van Malcolm Todd. Nieuw op Echte Parkstad. Earrings.

0: get out of it.
1: Nieuw op Echte Verpakt, dat je hoorde Malcolm Dodd en Earrings. Wat dus niet gaat over ja, je sieraden verliezen, maar over een relatie. Nou, daar gaan ook nooit nummers over, hè? Nee, zeker niet. Goedemorgen, dit is Echte Verpakt. Wat ben je aan het doen? Laat het even weten. Via onze website, echteverpakt.nl is the place to be. En misschien kun je wel een liedje aanvragen. Lijkt me leuk. Dan draai ik alvast een heerlijke classic voor je op die zondagochtend. Nederlandstalige van Acta en de Munnik. Dit is Ren, Lenny Ren. Op RTW Parkstad.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
3: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even kijken?
4: Niet die koelkast in.
3: Wel de meterkast.
2: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
5: Word je er vrolijk van?
3: Nog niet. Hier zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
6: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
3: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
5: Goedemiddag.
2: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
5: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
3: Kijk eens, Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
2: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
0: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
7: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
0: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
8: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 10 uur.
9: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad.
10: Na zijn tweedaagse bezoek aan Parijs wordt paus Leo XIV vandaag in Lourdes verwacht, het bedevaartsoord aan de voet van de Pyreneeën. Gisteren wonen naar schatting 700.000 mensen zijn mis bij in het centrum van Parijs, op de Place de la Concorde, voorafgegaan door een rijtour over de Champs-Élysées. Het katholieke geloof is in Frankrijk flink in opmars. Er zullen dit jaar naar verwachting 13.000 volwassenen gedoopt worden. Iran blijft erbij dat het conflict met de VS en Israël alleen via diplomatie opgelost kan worden. De Amerikaanse president Trump liet weten een Iraans vredesvoorstel te hebben afgewezen. Teheran heeft aangeboden om de straat van Hormuz te heropenen en de gevechten te stoppen. Volgens de Iraanse buitenlandminister hangt dit af van het inwilligen van Iraanse voorwaarden. Hij zei dat Iran nog geen officiële Amerikaanse afwijzing heeft ontvangen. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI heeft de ontwikkeling van de nieuwste modellen voor kunstmatige intelligentie voorlopig opgeschort. Dit na incidenten de afgelopen maanden waarbij de modellen andere websites probeerden aan te vallen en recent nog foto's van gebruikers van ChatGPT verspreiden. OpenAI wil de veiligheid van het model verbeteren voordat er nieuwe testen worden gedaan. De Europese Commissie trekt meer dan 700 miljoen euro uit voor noodhulp en de opvang van vluchtelingen in Afrika en crisisgebieden elders in de wereld. Dat maakt de commissievoorzitter von der Leyen bekend bij de VN-top in New York. Ruim de helft van het extra geld gaat naar Afrika. Ook wordt geld vrijgemaakt voor noodhulp in de Palestijnse gebieden, Libanon en Oekraïne. En er gaat financiële hulp naar de gezondheidszorg in Ethiopië en de Democratische Republiek Congo. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen.
11: Hey, Leute! Auch so ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt elk Tirolerfest mit der mooiste Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje mehr. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
12: Ha, wie schön!
13: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
12: Kom binnen.
14: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
12: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
14: Rockmart in Kerkrade, zei je?
12: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
15: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
16: Want het oog wil ook wat.
15: Audiofrenzy.nl.
17: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
18: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat is niet die camera's schuld.
17: Nee, je hebt niet goed gekeken.
18: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
17: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
18: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
15: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl. Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
17: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
19: Dit is het begin van een nieuw uur.
20: Met Jip Hansen.

ik heb een nieuwe verslaving erbij. Ook handig, hè, in deze social media tijd. En nee, het is niet Hives wat helemaal terug is. Het is Tiny Desk concert te kijken. Ja, dat is een programma van NPR Music, ken je vast wel. De grootste artiesten die eigenlijk normaal voor wereldwijde podia staan, grote podia, die gaan optreden in de platenzaak. En ja, NPR Music, ik weet niet of dat Amerikaans of Engels is, die publiceren dat. Ja, en het gaat echt altijd helemaal viraal. Snap ik ook. Want echt de grootste artiesten staan daar. Dua Lipa, Coldplay, Lewis Capaldi, Charlie Puth, Alicia Keys, Sabrina Carpenter, Way, Sam Smith, Sting, samen met Shaggy, Ed Sheeran, Stromae, Taylor Swift, Justin Timberlake, Olivia Rodrigo, Harry Styles, de hele Lion King cast heb ik ook al gezien. Now Watches and Cheek, Nelly Furtado, Billie Eilish, Throw-On, Spice Machine. Ja, ik kan maar blijven doorgaan, want het is echt zo leuk om te kijken. Dus het is eigenlijk een beetje een live set, maar dan met echt alleen de artiest zelf. En ja, het klinkt echt geweldig. Zo bijvoorbeeld 11 jaar geleden, of 15 jaar geleden al, toen brak Adele echt net door. En toen ging ze ook bij dat Tiny Desk concert optreden. En dat klonk toen zo. Moet je eens luisteren. With you, should I give up? Or should I just keep chasing pavement? Ja, geweldig, toch? Even if it leads no way. Ja, ik vind het echt geweldig klinken. Wil je nou ook even van zo'n concert te bekijken? Dat kan, hè. Gewoon Tiny Desk concerten opzoeken. Dan vind je echt een hele waslijst aan de grootste artiesten van de wereld. Ga checken, zeker. Jammer dat het niet wat later terug is gekomen, want deze heb ik ook heel graag live willen zien bij dat Tiny Desk concert. Warning in a

0: Het WK Anthem van 2026 en nog altijd een hit. Jorde Shakira en Burna Boy met Die Die.
1: Google zegt het.
0: En je kan een hele leuke prijs winnen. Namelijk de eer van echte Praagstad. Nou, als je altijd al willen hebben, toch? Jij moet de titel en songtekst raden van een songtekst die Google jou vertelt. De titel en artiest raden van een songtekst die Google jou vertelt. Nou, zo vertel ik het goed. Heb je het goed, dan win je dus de eer van echte Praagstad. Ik zou zeggen, hou je ogen gespit. Hier komt de opgave van vandaag.
2: Just say yes, just say there's nothing holding you back. It's not a test, nor a trick of the mind, only love.
0: Ja, die is zo makkelijk, hè? Die moet je wel weten. Wees het antwoord, stuur het door via de echte Praagstad website, echteparstad.nl.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: voorheerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
5: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom. Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630
6: 360808. RTV Parkstad. Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Na zijn tweedaagse bezoek aan Parijs wordt paus Leo XIV vandaag in Lourdes verwacht, het bedevaartsoord aan de voet van de Pyreneeën. Iran blijft erbij dat het conflict met de VS en Israël alleen via diplomatie opgelost kan worden. De Amerikaanse president Trump liet weten een Iraans vredesvoorstel te hebben afgewezen. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI heeft na een aantal veiligheidsincidenten de ontwikkeling van de nieuwste modellen voor kunstmatige intelligentie voorlopig opgeschort. De Europese Commissie trekt meer dan 700 miljoen euro uit voor noodhulp en de opvang van vluchtelingen in Afrika en crisisgebieden elders in de wereld. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Goedemorgen Parkstad, dit is jouw hits, jouw nieuws. RTV Parkstad.
8: Google zegt het.
9: Raad de titel en de artiest van een songtekst die Google jou vertelt. En misschien win je wel de eer van echte Parkstad. We zitten midden in een nieuwe opgave van Google zegt het. Jij moet dus songtekst raden. De titel en artiest van de songtekst die Google jou vertelt. Ik ga hem nog één keer in laten horen. Je hebt nog één keer de tijd. Komt-ie. Dit is de opgave van vandaag.
10: Just say yes. Just say there's nothing holding you back. It's not a test. Nor a trick of the mind, only love.
9: Weet je dan tot sturen dat door via de echte Parkstad website en druk op het WhatsApp-icoontje. Dan

0: De zondagochtend van Echt Verbaasd met Charlie Putt en Hold On.
1: Google zegt...
0: Ja, als je de artiest raadt en de titel van een songtekst die Google aan jou vertelt... dan kun je winnen de eer van Echt Verbaasd. Een prijs die je altijd al zou willen hebben, toch? Ik heb je al 2 keer de opgave laten horen. Ja, nu is het er echt tijd om de winnaars te gaan bekendmaken. Ik ga je nog eventjes laten horen waar het nou over ging. Dit was de opgave.
2: Just say yes, just say there's nothing holding you back. It's not a test, nor a trick of the mind, only love.
0: Ja, die was wel makkelijk, hè? Het is Snow Patrol en Just Say Yes. Gefeliciteerd als je het goed hebt. Jij wint de eer van Echt Verbaasd. Dat komt je kant op. En we gaan hem ook nog een keer voor je draaien. Nou,

een ontmoeting in de kroeg. En even later ben je 6 miljoen rijker. John Newman die deed een biertje op een doodnormale vrijdagavond in een kroeg. En ontmoette daar de mannen van Woody Mantle, een elektronische band uit de stad Hackney. Ze kwamen aan de praat, gingen samen een nummer schrijven. In 2011 werd het echt een wereldwijde hit. Ja, en het vermogen van John Newman na die grote hit is 6 miljoen euro. Ja, als ik meestal naar een kroeg ga, levert dat mij eigenlijk alleen maar gezeik op. Woody Mantle en John Newman pakken het iets beter aan. Dit is Feel the Love.

0: Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Ja, Hendricks Mode, Trachtenwelt. Daar is wat los daar, daar moet je naartoe komen, man. Daar hebben die alles, alles hebben die daar, alles, dierenel.

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Heulsterdich Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: strakken zet de tijd op 11 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. In de omgeving van een Britse luchtmachtbasis zijn meerdere mannen aangehouden en inwoners van een aantal huizen geëvacueerd vanwege een veiligheidsincident. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van het militaire vliegveld explosieven zitten. De locatie in Fairford in het zuidwesten van Engeland wordt niet alleen door de Britse, maar ook door de Amerikaanse luchtmacht gebruikt. Die waren dit jaar betrokken bij de aanvallen op Iran. Bij een schietpartij in een Zuid-Afrikaans dorp bij Johannesburg zijn gisteravond 17 mensen doodgeschoten. 8 schutters openden het vuur op bezoekers van een café. Ze beroofden de cafébezoekers van hun mobiele telefoons en sloegen op de vlucht. De politie heeft een klopjacht geopend, maar heeft nog niemand kunnen aanhouden. Ook bij Kaapstad kwamen vannacht 10 mensen om het leven bij een schietpartij. De schrijfster Tine Hens heeft de prijs voor het beste Nederlandstalige natuurboek gewonnen. Dat werd vanochtend in het radioprogramma Vroege Vogels bekendgemaakt. Haar boek Archief van Mogelijk Verlies gaat over planten en dieren die op het punt staan te verdwijnen. De jury van de Natuurboekenprijs noemt het boek een ode en een requiem tegelijk. En de 2 panda's die China aan een Amerikaanse dierentuin heeft beloofd zijn vandaag op transport gezet. De reuzenpanda's Ping Ping en Fu Xiuang zullen de komende 10 jaar in de dierentuin van Atlanta verblijven. Afgelopen donderdag werd de komst van de dieren bekendgemaakt tijdens het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Washington. Tijdens de vlucht krijgen de panda's bamboescheuten, wortels en gestoomde maïsbroodjes geserveerd. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
5: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar 1 muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
4: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
6: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
7: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
8: Niet die koelkast in.
7: Wel de meterkast.
6: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
9: Word je er vrolijk van?
7: Nog niet. Die zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
10: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
7: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
9: Goedemiddag.
6: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
9: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
7: Kijk eens Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
6: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
11: Dit is het begin van een nieuw uur.
1: Met Jip

0: Philadelphia. En hoorde je hier op Echt TV Parkstad. Goedemorgen, dit is de Weekendochtendshow. Tot 12 uur ben je nog bij je. Jip hier, met echt de allerlekste muziek. Zoals nu ook een duo, dat echt veel te weinig credits verdient. Het is namelijk Bold en Blond. Ze zijn al een paar keer hier live in de studio geweest bij Echt TV Parkstad. Arno Kruijnen had ze afgelopen dinsdag ook weer te gast. Ja, en ja, echt, ze hebben het echt super druk. Moet je maar eens luisteren wat er allemaal op de planning staat.
1: Een aantal privé-optredens opstaan. We hebben morgen spelen we bij de Harmonie van Bocholt, hè?
2: Ja, ja.
1: Wat hebben we nog opstaan? Volgende week een bruiloft.
0: Nou, gelukkig hadden ze wel nog genoeg plekken om hier bij Echt TV Parkstad langs te komen. Ze deden namelijk echt een supercoole cover van de idool van de zangeres Leanne. Het is namelijk Dolly Parton en Jolene deden ze live.

0: Prachtig. En als afsluiting vroeg Arno Krijnen nog aan Bon & Blond wat ze nog eigenlijk, wat er nou eigenlijk te wachten staat. Wat Bon & Blond nog voor een project heeft. Nou, dat klinkt leuk.
1: We zijn bezig met een nieuw project. En volgend jaar zomer willen we een nieuw nummer uitbrengen.
2: Oh, hoe spannend.
1: In de Spaanse, Portugese sferen. Een beetje een lekker zomernummertje.
0: Nou, ik kijk er echt super erg naar uit. Voor nu gaan we nog even luisteren naar hun eerste single. Onzichtbaar bloot. Hoor je hier live op Echte Weer Parkstad.

Dit nummer hebben ze dus ook live gespeeld in de studio van Echte Parkstad. Ball en Blond, Onzichtbaar Bloot, hoorde je op Echte Parkstad. Wil je nou het hele interview checken? Ga dan naar echteparkstad.nl/gemist. Dan vind je alles. En dit is 1.

Ja, Abel, daar heb ik niet zoveel aan, hè? Ik wil gewoon het nummer horen. Ja, je mag weer open. En nu gewoon de deur open laten staan. En gewoon blijven zingen, ja, Abel? Oké, komt goed. Abel, dit is onderweg. Ik doe het.

0: Mo gaat trouwen, hè? Jorden hier samen met Douwe Bob op Echte Weer Parkstad. En afgelopen week bracht ze nieuws dat ze dus gaat trouwen met haar vriend of toekomstige man. Gaan ze in het huwelijksbootje stappen. Superleuk nieuws. Zometeen de tip van Jip. Ook Cipollone is onderweg. You're a bad thing.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang bij Chardonnet Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
3: Hey, leute! So ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt elk Tirolerfest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje Bier. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
4: Ha, wie schön!
1: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
5: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
6: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
7: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
5: Inderdaad, echt vakwerk.
7: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
8: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
9: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
8: Bij Taxi Centrale

Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In de omgeving van een Britse luchtmachtbasis zijn meerdere mannen aangehouden en inwoners van een aantal huizen geëvacueerd vanwege een veiligheidsincident. Bij een schietpartij in een Zuid-Afrikaans dorp bij Johannesburg zijn gisteravond 17 mensen doodgeschoten. De schrijfster Tine Hens heeft de prijs voor het beste Nederlandstalige natuurboek gewonnen. Haar boek Archief van Mogelijk Verlies gaat over planten en dieren die op het punt staan te verdwijnen. En de twee panda's die China aan een Amerikaanse dierentuin heeft beloofd zijn vandaag op transport gezet. Tijdens de vlucht krijgen de panda's bamboescheuten, wortels en gestoomde maïsbroodjes geserveerd. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Park.

Benné en Cipolloni. Goedemorgen, jippie. Tot 12 uur ben je nog bij met de weekendochtendshow. Wat ben je vandaag aan het doen? Misschien ga je zometeen wel even oranje tompoes halen. Als de HEMA die heeft. Servië moet namelijk spelen tegen Nederlands elftal om 6 uur vanavond. Veel plezier als je gaat kijken met je familie of met vrienden. Ik ben benieuwd wat het gaat worden. Onder de leiding van de nieuwe trainer natuurlijk voor Nederlands elftal. Xavi Hernandez. Hernandez. Is dat goed Italiaans? Spaans? Ik hoop het wel, hè? Ja, Spaans. Ja, zometeen ook de tip van Jip. Mijn favoriete track van dit moment is onderweg. En hij is echt helemaal nieuw. Ik denk dat nog niet veel mensen deze track hebben gehoord. Dus ik ben benieuwd wat jij er zometeen van vindt. Ook Justin, Jackstyle en John komt eraan. Turn the lights off. Na de Deep Blue Something. Dit is echt een zondagochtend klassieker, hoor. Breakfast at Tiffany's. Hoi hier bij Echte Whip Park.

0: Heb ik wel zin in, hoor. Chocolademelk. Yo, the you sexy thing hier bij Echte Verpakt zat. Zometeen mijn favoriete track van dit moment. De tip van Jip is onderweg. Zegt de naam Jamie Miller iets?
1: Nou,
0: die hoor je dus zo. Guess it's

Tijd even parstad met Sam Smith en Stay With Me. Goedemorgen, dit is de weekendochtendshow. Tot 12 uur ben je nog bij je. Zometeen Mark Mechtens met een nieuwe lunchshow. Eerst de tip van Jip van vandaag. Een nummer dat ik echt heel lekker vind om voor mezelf te draaien. Maar dus ook voor jou mijn favoriete track van dit moment. En hij is voor Jamie Miller. Nou, zeg je misschien ook niks. Ja, in mij zei het ook eerst niks. Hij heeft één album. In 2022 kwam hij uit, Broken Memories. Sinds 2020 maakte hij al muziek.

Ja, en hij heeft een nieuwe track uit. Die heet Baby Doll. En die klinkt echt super. Hij klinkt een beetje als Olivia Dean en Man or Need. Daar moet je een beetje aan denken als je hem hoort. Ja, en ik vind hem echt geweldig klinken. En daarom is het deze week mijn favoriete track van dit moment. Daarom is het deze

Mijn favoriete track van dit moment, Baby Doll van Jamie Miller, is deze week de tip van Jip. Wil je alle tip van Jip tot nu toe checken? Ga dan naar de gelijknamige playlist op Spotify. Tip van Jip streepje echt TV Parkstad. Daar vind je ze allemaal tot nu toe. Zometeen Mark Mechtens, hij is in de studio voor een nieuwe weekend lunchshow. Veel plezier en nog een heel fijn weekend.

0: en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barstad in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Tritonmarketing.nl.
1: Krummeltje, krummeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
2: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
5: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
6: Café Drakken zet de tijd op 12 uur.
7: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 12 uur.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. In het onderzoek naar de dood van het 5-jarige jongetje en zijn 29-jarige vader uit België heeft de politie een man uit Charleroi aangehouden. Hij zou op 27 juni, de dag van hun verdwijning, drugs aan de vader hebben verkocht. Eind vorige maand werden de lichamen van het kind en een dag later van de vader langs de N97 gevonden. De telefoon van de vader werd onderzocht en daaruit bleek dat hij geregeld contact had met een man die hem drugs verkocht. De verdachte heeft dat ook toegegeven. Hij is aangeklaagd en zit in voorlopige hechtenis. In de omgeving van een Britse luchtmachtbasis zijn meerdere mannen aangehouden en inwoners van een aantal huizen geëvacueerd vanwege een veiligheidsincident. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van het militaire vliegveld explosieven zitten. De locatie in Fairford in het zuidwesten van Engeland wordt niet alleen door de Britse, maar ook door de Amerikaanse luchtmacht gebruikt. Volgens de Russische buitenlandminister Lavrov ligt Europa dwars bij het zoeken naar een oplossing voor de oorlog in Oekraïne. Tijdens zijn toespraak bij de Verenigde Naties in New York sprak hij van systematische tegenwerking. Europa doet er alles aan om de door de regering Trump gewenste vredesbesprekingen te dwarsbomen, aldus Lavrov. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 2 mensen gewond geraakt. Volgens de gouverneur in de regio werden loodsen, woningen en een productiebedrijf door de aanvallen getroffen. En de New York Post meldt dat Oekraïne vanuit de lucht kleine gevechtsrobots achter de Russische frontlinie heeft laten vallen. Daarbij zouden zo'n 3000 Russische militairen zijn uitgeschakeld en kon gebied worden heroverd. Het gaat om operatie Vivaldi, die in mei begon en kort geleden werd afgerond. Volgens het derde legerkorps zijn 5 dorpen en 3 nederzettingen in de regio Donetsk heroverd. De generaal van het derde legerkorps spreekt van een historisch moment, omdat de vijand aanvallen vanuit de lucht verwacht en niet vanaf de grond. Het weer droog met veel zon, maar ook wat bewolking. Bij een zwak tot matige zuidenwind wordt het 20 tot lokaal 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Mark Merk.

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
2: Kom binnen.
3: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
2: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
2: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.

Vrienden en vriendinnen, de klok heeft zojuist 12 geslagen. En dat betekent dat de zondagmiddag van RTV Parkstad officieel begonnen is. Maar niet voordat we de duimpjes omhoog hebben gedaan voor Jip. Hij maakt het dat een luie zondagmorgen in één keer vol leven komt. Volgende week zaterdag om 9 uur, dan is hij er weer. Hey, de Weekend Lunch Show die gaat nu van start. Zometeen eerst een track uit de jaren 90. Elke tweede track. En die is van Uzura, Open Your Mind. Maar nu eerst, uit de 80's, Rocker's Revenge en Walking on Sunshine.

Klanken van Open Your Mind van Uzura. En je hoorde hem nu nog een keertje in de Weekend Lunch Show. Over 6,5 minuut dan een beetje rocken op de radio. The Outfield komt eraan met Your Love. Hier is de Maroon 5 en Christina Aguilera. Oh.

zonder de DJ's Adam Curry en Jeroen van Inkel hadden de Nederlandse radioluisteraars wellicht nooit van The Outfield gehoord. Zij waren het die hem heel vaak op de radio draaiden, dit Your Love. En nu anno 2026 komt hij nog steeds voorbij. Waaronder dus ook hier bij RTV Parkstad. Mag ik nu uw aandacht voor Shakira.

0: Calvin Harris, Katy Perry en Pharrell Williams. Dan heb je ook een aantal wereldsterren bij elkaar. En ze deden samen Fields in de Weekend Lunch Show. Het is vandaag zondag 27 september 2026, Wereldtoerismedag. Centraal staat de culturele, sociale, politieke en economische waarde van toerisme. En dat toerisme dat hoeft natuurlijk niet altijd in buitenland plaats te vinden. Nee, je kunt ook toerist zijn in eigen land. Alhoewel, het maakt allemaal helemaal niks uit, want de 20 minuten hits op een rij non-stop in Breuzelvrij, die kun je overal ter wereld beluisteren. Zometeen 20 minuten hits uit de jaren 80, met daarin onder andere...
1: Mag het licht uit? Mag het licht uit? Mag het licht uit?
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
3: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
7: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
8: RTV Parkstad.
9: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In het onderzoek naar de dood van het 5-jarige jongetje en zijn 29-jarige vader uit België heeft de politie een man uit Charleroi aangehouden. Hij zou op 27 juni, de dag van hun verdwijning, drugs aan de vader hebben verkocht. In de omgeving van een Britse luchtmachtbasis zijn meerdere mannen aangehouden en inwoners van een aantal huizen geëvacueerd vanwege een veiligheidsincident. Volgens de Russische buitenlandminister Lavrov ligt Europa dwars bij het zoeken naar een oplossing voor de oorlog in Oekraïne. En de New York Post meldt dat Oekraïne vanuit de lucht kleine gevechtsrobots achter de Russische frontlinie heeft laten vallen. Daarbij zouden zo'n 3000 Russische militairen zijn uitgeschakeld en kon gebied worden heroverd. Het weer droog met veel zon, maar ook wat bewolking. Bij een zwak tot matige zuidenwind wordt het 20 tot lokaal 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
10: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
11: Non-stop en Breuzelvrij.
10: RTV Parkstad.
11: RTV Parkstad.

0: Jouw nieuws.
1: RTV Parkstad.
0: RTV Parkstad.
2: Dat is de sound of the police.
3: Dat is pas lekker.

0: breuzelvrij. Daarin Van Halen en Running With The Devil. Depeche Mode en Just Can't Get Enough. De Dijk met Margaret Licht uit The Police en Don't Stand So Close To Me. En zojuist Eric Carmen en Hungry Eyes.
1: Radio Retro.
0: En die is van een dame die ooit deelnam aan The Voice of Holland. Uitgeschakeld werd in de halve finale, maar toch een platencontract kreeg aangeboden. Dit is Sharon Dawson.

Warren Dorsen. Ik hoor het je denken, hoe zou het daar nou mee zijn? Nou, dat kan ik je vertellen hoor. Ze maakt deel uit van Child of Destiny en dat is een coverband van Destiny's Child. En daarvan zegt ze zelf, als jong meisje zong ik de nummers van Destiny's Child al voor de spiegel in mijn kamer. Ik ben ermee opgegroeid, ze waren mijn voorbeeld, dus het is heerlijk om die nummers nu zelf op het podium te mogen zingen. Ja, vast en zeker een keertje gaan kijken als ze ergens in de buurt zijn. Met zijn deel 2 van de Weekend Lunch Show is aanstaande. Ik spreek je zo.

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hey Leute, auch so ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der mooiste Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje mehr. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
3: Ha, wie schön!
4: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Min Lief. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza To Go.
5: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlijk?
6: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
7: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
8: Niet die koelkast in.
7: Wel de meterkast.
6: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
9: Word je er vrolijk van?
7: Nog niet. Lisa aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
10: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
7: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
9: Goedemiddag.
6: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
9: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
7: Kijk eens, Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
6: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
11: Café Drakken zet de tijd op 1 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 1 uur.
12: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Verschillende Nederlandse ziekenhuizen hebben met computerproblemen te maken. Dat betekent dat patiënten hun gegevens niet kunnen inzien. Volgens het Frisius MC in Leeuwarden zit het probleem in de beveiliging van de IT-systemen. Frisius zegt dat het niet om een hack gaat en dat er geen patiëntengegevens zijn getroffen. Ook het Amvia ziekenhuis in Breda kampt met computerproblemen. In het televisieprogramma WNL op zondag heeft de president van de Nederlandse Bank, Olaf Slijpen, Politiek Den Haag opgeroepen om aan de slag te gaan met de economische groei. Die is volgens DNB te laag. Den Haag moet wat Slijpen betreft met oplossingen voor de grote problemen komen. Als voorbeelden noemde hij de wachtlijst voor de aansluiting op het elektriciteitsnet en het stikstofdossier. Dat de gesprekken tussen de coalitie en de oppositie vooruitgang lijken te boeken is volgens Slijpen een stap in de goede richting. Er moeten keuzes gemaakt worden. Niet iedereen kan zijn zin krijgen. Kijk wat goed is voor de BV Nederland, aldus de DNB-president. Op de luchthaven van het Siciliaanse Catania blijft het vliegverkeer nog langer stil liggen. Alle binnenkomende en vertrekkende vluchten zijn gecanceld. Dit heeft met een uitbarsting van de vulkaan Etna te maken. KLM boekt passagiers om naar de luchthaven van Palermo in het noordwesten van het Italiaanse eiland. Gisteren werd het vliegverkeer ook stilgelegd en dit zou tot vanmiddag duren, maar vanwege de grote hoeveelheid vulkanisch as in de lucht wordt er vandaag ook niet gevlogen. Vanmorgen vroeg hebben agenten in de Noord-Hollandse Schorrelse Duinen een einde gemaakt aan een illegale rave. Op het feest waren tussen de 500 en 600 partygangers afgekomen. De politie laat weten dat de locatie uitermate ongeschikt voor een feest was, omdat deze werd georganiseerd in een kwetsbaar natuurgebied met slechts één uitvalsweg. Om het gebied schoon te vegen werden onder andere een droneteam en hondengeleiders ingezet. Er is niemand aangehouden, maar voor de organisatoren kan dit nog wel een staartje krijgen. Het weer droog met veel zon, maar ook wat bewolking. Bij een zwak tot matige zuidenwind wordt het 20 tot lokaal 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Mark Mertens.
13: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
14: Ja, ik had een pulke niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
14: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
14: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
13: Bij Taxi Centrale

0: koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.

Mensen, de tijd staat al op zondagmiddag, eventjes na 1. En dat betekent dat we van start gaan met deel 2 van de Weekend Lunch Show. Die van zondag 27 september 2026. Zometeen als tweede track uiteraard weer een nummer uit de jaren 90. BBE, 7 Days and 1 Week. Dus zet je radio maar lekker hard. Dat mag nu ook al hoor. Met een 80s track van Sly Fox.

een echte trendsklassieker op RTV Parkstad. Je hoorde BBE in 7 Days and 1 Week. 5,5 minuut tot aan... Not, not, notorious. Maar eerst Jonas Blue...

Toch wel een beetje mijn idolen in de jaren 80. De mannen van Duran Duran. Notorious via FM 89.2, DAB+, en het wereldwijde web rtvparkstad.nl. Nu op je radio Mr. Bombastic. Dat is de bijnaam van Orville Richard Burrell.

0: waaien in deze fijne nazomer het beste kunt zijn. Outside, want er komen nog genoeg dagen dat we inside moeten zijn. Calvin Harris en Ellie Goulding.
1: Attentie, hier volgt een mededeling waar u absoluut niets aan heeft.
0: Stel, je bent vandaag jarig. Nou, dan feliciteer ik je natuurlijk. Van harte gefeliciteerd. Dan denk je natuurlijk dat de dag helemaal om jou draait. En dat is eigenlijk ook wel zo. Maar er zijn nog minstens 9 miljoen andere mensen op deze aardkloot vandaag ook jarig. En als die dan allemaal geld bij elkaar zouden leggen en een leuke partylocatie zouden huren, mensen, dan zouden we toch een feestje kunnen bouwen. Maar ja, dat kunnen we ook gewoon thuis, onder het genot van een kopje koffie of wat anders, tijdens de 20 minuten hits om rij, non-stop en breuzelvrij. Allemaal ethisch tracks, je hoort zo meteen onder andere

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmarkt in Kerkrade, zei je?
0: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
5: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
6: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
4: Inderdaad, echt vakwerk.
6: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
2: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
7: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
8: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
7: Komt het oog wel ook wat.
8: Audiofrenzy.nl.
9: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
10: Ah!
9: Of zo?
10: Ik snap hier niks van.
9: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: tot Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Ja!

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: RTV Parkstad.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Verschillende Nederlandse ziekenhuizen hebben met computerproblemen te maken. Dat betekent dat patiënten hun gegevens niet kunnen inzien. In het televisieprogramma WNL op zondag heeft de president van de Nederlandse Bank, Olaf Slijpen, Politiek Den Haag opgeroepen om aan de slag te gaan met de economische groei. Die is volgens DNB te laag. Op de luchthaven van het Siciliaanse Catania blijft het vliegverkeer nog langer stil liggen. Alle binnenkomende en vertrekkende vluchten zijn gecanceld. Dit heeft met een uitbarsting van de vulkaan Etna te maken. Vanmorgen vroeg hebben agenten in de Noord-Hollandse Schorrelse Duinen een einde gemaakt aan een illegale rave. Op het feest waren tussen de 500 en 600 partygangers afgekomen. Het weer droog met veel zon, maar ook wat bewolking. Bij een zwak tot matige zuidenwind wordt het 20 tot lokaal 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
1: Non-stop en bruiselvrij.
3: RTV Parkstad.
1: RTV Parkstad.

0: 20 minuten hits op een rij, non-stop en breuzelvrij. In ethisch taal, ze zitten er alweer op. Door de Noretta Michael Walden en Patty Austin en Gimme Gimme Gimme. Ook Fun Fun kwam voorbij, Kim Wilde, Aerosmith en zojuist ABBA en Lay All Your Love On Me.
1: Radio Retro.
0: Het komt niet vaak voor dat de Radio Retro een Nederlandstalige track is. Vandaag wel, dit is Nielsen en...

0: is al een paar jaar stil rondom Nilsson. Geen nieuwe muziek, dus deze nog maar eens uit de kast getrokken en tot Radio Retro gebombardeerd. Ijskoud in de Weekend Lunch Show. Mensen, zometeen na tweeën. Johan de Vos op deze plaats. Ik wens jou nog een hele fijne zondag.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: De spanning, de ontlading. Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
6: Café Drakke zet de tijd op 2:00.
7: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 2:00.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. De BBC meldt dat de antiterrorisme-eenheid van de Britse politie het onderzoek naar het incident bij vliegbasis RAF Fairford leidt. Eerder vandaag vond daar een groot incident plaats. Wat dat precies inhoudt, is nog onduidelijk. Wel zijn er meerdere mannen opgepakt en is de explosieve opruimingsdienst ter plaatse om auto's te onderzoeken. De Britse defensieminister Wes Streeting heeft alle hulpdiensten bedankt voor het snelle handelen. Tegen Sky News zei hij dat mensen erop kunnen vertrouwen dat dit wordt aangepakt. Gisteravond is de politie in het Brabantse Oosterwijk uitgerukt voor een botsing waarbij 4 voertuigen betrokken waren en een vechtpartij. Er zijn 5 mannen en 2 vrouwen opgepakt. Zij worden verdacht van openlijke geweldpleging. Ter plaatse trof de politie 2 beschadigde auto's aan. Enkele personen sloegen in 2 andere auto's op de vlucht. De vluchtauto's werden een tijdje later door de agenten staande gehouden en de inzittenden in de boeien geslagen. Er zijn ook verschillende slagwapens gevonden. Duizenden mensen hebben zich in het Noord-Ierse Portadown verzameld om de Oranjemars te blokkeren. De Oranjemars is een protestantse mars die voor het eerst in 28 jaar tijd door een katholieke wijk mag trekken. De mars is uitgesteld omdat er zo'n 2000 personen naar de wijk gekomen zijn om deelnemers van de mars tegen te houden. De Britse premier Andy Burman heeft opgeroepen kalm te blijven. Een kindje van 1,5 jaar uit het Belgische Bertum is overleden nadat ze een hele dag in de auto had gezeten. Een van de ouders zou het meisje naar de kinderopvang brengen, maar vergat dat. De politie zegt dat de ouders pas 's avonds ontdekten dat hun kind nog in de auto zat. Het oudste kind was wel naar school gebracht, maar de ouder reed daarna door naar het werk. Bij het ophalen van het oudste kind zag de ouder dat het jongere kind nog in de auto zat. Het meisje is gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis. De politie onderzoekt de zaak. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwak tot matige zuidenwind is het 20 tot lokaal 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Zometeen op RTV Parkstad. Johan de Vos.
9: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
10: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
11: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. en win je carwash. Keeps you moving.
12: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
13: Hey Leute, auch so ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der mooiste Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje mehr. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
14: Ha, wie schön!
12: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.

Ja, het is weer 2 uur. En dus er staat de radio weer klaar voor 2 uurtjes gezelligheid. Je luistert naar 2 tot 4 met de Vossen hier. Misschien ben je wel lekker thuis onderweg. Al het wandelen, al het opruimen. Of doe je me vandaag gewoon helemaal niks? Ja, eerlijk gezegd, het laatste klinkt ook helemaal niet verkeerd. Hè? Dus pak lekker

hoorde je met Slapeloze Nachten. Het was Milo, laat het lukken. Alleen jij, zo is het. Oké, we beginnen deze zondagmiddag met een lekkere plaat. Eentje om rustig in de stemming te komen. Dus laat alles even voor wat het is. En geniet van die prachtige muziek en die prachtige plaat die we nu ter horen brengen. Dan gaan we terug naar de jaren 80. Hier is Mr. Mister, The Broken Wings. Welkom, zondagmiddag. Tussen 2 en 4. De was hier.

Twee die Blinking Twice, Shaboozy en Miles Smith. En daarvoor Mr. prachtige Broken Wings. Ja, even een quote van de dag. Niet iedere dag hoeft bijzonder te zijn. Soms is een rustige dag precies wat je nodig hebt. Zo is het. En de zondag is er geschikt voor. Dus doe eventjes wat je leuk vindt. En doe het rustig aan. Ook zeker. Hier is Romeo en Come.

0: Weekend. In Your Eyes. Romeo de Voorde met Coming Home. Hey, 20 minuten lang een Breuzevrij hit. Kom eraan. Betekent dus non-stop muziek. En dat is onder andere... Ja, James Morrison zie ik staan. Too Limited. Idali en Ronnie Flex en Frenna. En Lucas Graham met 7 Years komen nog voorbij. En misschien nog wel Greg Davis en Sting met Rise and Fall. In 20 minuten lang een Breuzevrij hit. Spreken straks weer terug. Dat is zo.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien... dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt... en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl... of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
4: Oh, inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
5: Niet die koelkast in.
4: Wel de meterkast.
3: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
6: Word je er vrolijk van?
4: Nog niet. Die is aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
7: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
4: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
6: Goedemiddag.
3: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
6: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
4: Kijk eens, Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
3: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
2: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
8: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerle. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
9: RTV Parkstad.
10: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De BBC meldt dat de antiterrorisme-eenheid van de Britse politie... het onderzoek naar het incident bij vliegbasis RAF Fairford leidt. Eerder vandaag vond daar een groot incident plaats. Wat dat precies inhoudt, is nog onduidelijk. Gisteravond is de politie in het Brabantse Oosterwijk uitgerukt... voor een botsing waarbij 4 voertuigen betrokken waren en een vechtpartij. Er zijn 5 mannen en 2 vrouwen opgepakt. Duizenden mensen hebben zich in het Noord-Ierse Portadown verzameld... om de Oranje Mars te blokkeren. De Oranje Mars is een protestantse mars... die voor het eerst in 28 jaar tijd door een katholieke wijk mag trekken. Een kindje van 1,5 jaar uit het Belgische Bertum is overleden... nadat ze een hele dag in de auto had gezeten. Een van de ouders zou het meisje naar de kinderopvang brengen, maar vergat dat. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwak tot matige zuidenwind is het 20 tot lokaal 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV.

0: En Sting en Rise and Fall. En Lucas Graham worden hier ervoor met Seven Years. Idali en Ronnie Flex en Frenna. Populair. En No One van Too Limited en James Morrison met Please Don't Stop the Rain. Het waren ze. Non-stop muziek. 20 minuten lang. Brusselvrij. Want de Vos hoeft er daar helemaal niks tussen door te lullen.
1: Okay. Als ik bang ben, te hard ga en zoek naar de handrem. Als alles behalve mijn angst went. Ik even niet snap hoe het leven werkt.

0: en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Want het oog wil ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang de Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Ah, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: Ja!

0: Oude aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Café Drakke zet de tijd op 3:00.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst nadat de man een filmpje op Instagram had gepost waarin hij beweert dat hij bij de aanval in Israël op 7 oktober 2023 was. Een woordvoerder van de universiteit laat weten dat hij voorlopig geschorst wordt en daarmee niet mag deelnemen aan het onderwijs. Onderzocht wordt of en onder welke voorwaarden hij zijn studie kan voortzetten. Onduidelijk is nog of de student echt bij de aanval aanwezig was. De universiteit heeft 5 Gazanen een beurs gegeven om in Maastricht te studeren. In Zuid-Afrika heeft de politie een klopjacht op touw gezet na een fatale schietpartij in een café ten westen van Johannesburg. Gisteravond openden mannen met geweren het vuur op een groep mensen. 17 van hen kwamen om het leven en 15 anderen raakten gewond. Over het hoe en waarom is nog niets bekend. Schietpartijen komen in Zuid-Afrika geregeld voor. Het land heeft een van de hoogste moordcijfers ter wereld. De Britse premier Andy Burnham spreekt geen steun uit voor een derde start- en landingsbaan op het Londense Heathrow Airport. Hij zegt dat dat voor hem een zaak voor de mensen die in de omgeving van de luchthaven wonen en Londen is. De vorige premier Starmer steunde de uitbreidingsplannen die al sinds 2009 op tafel liggen wel. Volgens Heathrow loopt een derde baan een jaar of 4 vertraging op. Als de baan er komt, zal die pas in 2039 opengaan. De vergunningen voor de bouw zijn ook nog niet rond. Oud-handbalster Estefana Polman zal niet meer als gast bij Vandaag Insight op SBS6 aan tafel zitten. Dat heeft de eindredacteur van het programma Vandaag bekendgemaakt. Afgelopen zomer werd aangekondigd dat Polman iedere maand zou aanschuiven bij de talkshow. Dat deed zij 1 keer en daar blijft het bij. René van der Gijp liet in juli van zich horen en trok de komst van Estefana publiekelijk in twijfel. Johan Derksen haakte aan en achtte Polman te licht om overal een mening over te kunnen hebben. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwak tot matige zuidenwind is het 20 tot lokaal 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Johan de Vos.
6: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
7: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
8: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
9: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
10: Ik snap hier niks van.
9: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan het

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Krammetje, krammetje, zet je de wekker?
2: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
3: Kom binnen!
4: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.

Ja, het is 3 uur en we zijn alweer over de helft van deze zondagmiddag programma. We worden douchey met een exciting en visualizing en Kensington en war. Ja. Ja, luister nog 2 tot 4 met de Vossers hier. Nog 1 uur gezelligheid te gaan. En natuurlijk nog heel wat leukere en lekkere muziek. Dus blijf lekker bij ons.

Dat was die Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear, zo heet die, voor Maroon 5 en Misery. Oké, het is zondagmiddag, één ding, weten we zeker. Morgen is het weer maandag. Maar dan gaan we het nu vooral nog even niet over hebben. Nee, geniet eerst maar lekker van vandaag, want zoals iemand ooit zei, waarom wachten we op het weekend? Maak van vandaag gewoon een mooie dag. Ja. En dan kunnen we het mee doen, ja, zeker. Hier is Glenn Frey.

Dat was die Teddy Swims. Guilty. Glenn Frey. The Heat Is On. Tijd voor een kleine zonnigweetje. Wist je dat de favoriete muziek vaak gekoppeld is aan herinneringen? Daarom kan een nummer dat je jaren niet hebt gehoord ineens allerlei beelden en gevoelens terugbrengen. Dus als je straks ineens denkt aan vroeger, geef vooral de radio de schuld. Misschien wel ondergetekend. Ja. Wat denk je van deze? Culture Beat. Hier is die Mr. Fane. Straks non-stop muziek, 20 minuten lange Bruce bij Hits.

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Hey Leute! So ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Galeweske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der neuesten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls dort super Accessoires. Auch für ein Maatje mehr. Tirolerland Galeweske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website galeweske-sittard.nl.
2: Ha, wie schön!
3: De Spanning, de Ontlading.
4: Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
5: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Brugge van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy kine. Dat is gewoon leuk.
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
7: RTV Parkstad.
8: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst nadat de man een filmpje op Instagram had gepost waarin hij beweert dat hij bij de aanval in Israël op 7 oktober 2023 was. In Zuid-Afrika heeft de politie een klopjacht op touw gezet na een fatale schietpartij in een café ten westen van Johannesburg. Gisteravond openden mannen met geweren het vuur op een groep mensen. De Britse premier Andy Burnham spreekt geen steun uit voor een derde start- en landingsbaan op het Londense Heathrow Airport. Hij zegt dat dat voor hem een zaak voor de mensen die in de omgeving van de luchthaven wonen en Londen is. Oud-handbalster Estefana Polman zal niet meer als gast bij Vandaag Insight op SBS 6 aan tafel zitten. Dat heeft de eindredacteur van het programma vandaag bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwak tot matige zuidenwind is het 20 tot lokaal 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
10: Non-stop en bruiselvrij.
9: RTV Parkstad.
10: RTV Parkstad.

Sugar Babes, Stronger. Major Lazer ervoor met Justin Bieber. Cold Water. En Roxy Dekker met Bare Minimum. En Seal met Crazy. Het waren ze. Non-stop muziek. 20 minuten lang Brusselvrij. Nog een aantal plaatjes te gaan. Dan is het weekend weer voor ondergetekende voorbij. Ja, waar radio op maken.

Sailor Song, Gigi Perez. Hey, dat was het weer. Zondagmiddag is flink voorbijgevlogen. Bedankt dat je 2 uur lang bij ons bent gebleven. Of je naar thuis luisterde, onderweg was, aan het werk was, of gewoon lekker met de voeten omhoog zat. Fijn dat je erbij was. Hè. Vrienden van

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
3: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
4: Niet die koelkast in.
3: Wel de meterkast.
2: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
5: Word je er vrolijk van?
3: Nog niet. Hier zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
6: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
3: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
5: Goedemiddag.
2: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
5: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
3: Kijk eens, Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
2: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
7: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
8: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
9: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
7: Inderdaad, echt vakwerk.
9: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
10: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
11: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
9: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
11: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
12: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
13: Café Drakke zet de tijd op 4 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 4 uur.
14: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Zo'n 3000 mensen zijn naar de Dam in Amsterdam gekomen voor het Nationaal Vredesprotest Stop de Oorlogskoorts. Zij scharen zich achter de organisatie De Nieuwe Vredesbeweging, die vindt dat de regering zich voorbereidt op oorlog waar Nederlanders de prijs voor betalen. Verschillende jongeren en christelijke organisaties, de SP en Extinction Rebellion, hebben zich ook aangesloten. Na toespraken en muziek van Evie de Visser en IJsland begon een vredesmars door de hoofdstad. Op de Britse vliegbasis RAF Fairford wordt door een explosieve robot 3 witte busjes onderzocht. Vanmorgen meldde de politie een groot incident bij de basis, die zowel door de Britten maar ook door de Amerikanen gebruikt wordt. Onduidelijk is nog altijd wat er precies gaande is. De politie liet weten dat meerdere mannen zijn aangehouden en dat de explosieve opruimingsdienst auto's onderzoekt. Ook werden bewoners uit Welford geëvacueerd. De VS gebruikt de vliegbasis voor hun militaire operaties tegen Iran. Gisteravond zijn in Eindhoven een 14-jarige jongen en een 18-jarige man aangevallen door een groep mensen. Even daarvoor waren ze in hun auto weggereden. Het tweetal liep steekwonden op. Ook werd de auto van de slachtoffers beschadigd. Daarna sloegen de daders in verschillende auto's op de vlucht. De politie wist op de A16 bij Zevenbergse Hoek 5 verdachten tussen de 21 en 31 jaar op te pakken. Wat de aanleiding voor het geweld geweest is, wordt op dit moment onderzocht. De waterstand in de Rijn bij Keulen is dramatisch laag. Afgelopen nacht werd een nieuw record gevestigd. 43 centimeter, dat is 2 centimeter lager dan in augustus. In Nederland viel er in augustus en september wat regen, maar dat heeft niet het effect gegeven dat nodig is.
15: In Zuid-Duitsland en Zwitserland viel de afgelopen tijd amper een druppel regen en nam de waterafvoer van de Rijn opnieuw af. Als gevolg hiervan liep gisteren in Keulen de Nederlandse riviercruise Dutch Melody vast. Uiteindelijk lukte het de kapitein om toch verder te varen. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwak tot matige zuidenwind is het 20 tot lokaal 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
16: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
4: Bij Taxicentrale Beer.

0: opzet? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
4: RTV Parkstad.
5: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Zo'n 3000 mensen zijn naar de Dam in Amsterdam gekomen voor het nationaal vredesprotest Stop de Oorlogskoorts. Zij scharen zich achter de organisatie De Nieuwe Vredesbeweging, die vindt dat de regering zich voorbereidt op oorlog waar Nederlanders de prijs voor betalen. Op de Britse vliegbasis RAF Fairford wordt door een explosieve robot 3 witte busjes onderzocht. Gisteravond zijn in Eindhoven een 14-jarige jongen en een 18-jarige man aangevallen door een groep mensen. Even daarvoor waren ze in hun auto weggereden. Het tweetal liep steekwonden op. De waterstand in de Rijn bij Keulen is dramatisch laag. Afgelopen nacht werd een nieuw record gevestigd. 43 centimeter, dat is 2 centimeter lager dan in augustus. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwak tot matige zuidenwind is het 20 tot lokaal 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
7: Non-stop en bruiselvrij.
6: RTV Parkstad.
7: RTV Parkstad.

0: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mini Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
1: Hey, Leute! So ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje Bier. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
2: Ah, wie schön!
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
0: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Kom binnen.
6: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
5: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
6: Rockmart in Kerkrade, zei je?
5: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
4: Krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstvlei van het land.
7: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
3: Café Drakken zet de tijd op 5 uur.
8: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 5 uur.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Vlak nadat premier Jette op het D66-congres met zijn toespraak begonnen was, werd hij onderbroken door 5 pro-Palestina-actievoerders. Jette werd van het podium gehaald, maar het leek hem amper iets te doen. Eigenlijk wilde hij op het podium blijven, omdat dit hem vaker overkomt. Jette zei dat de pessimisten harder schreeuwen, maar dat wij meer voor elkaar krijgen. Tijdens de toespraak kwam de premier nog terug op Gaza. Hij zei daarover nooit te willen wegkijken als onschuldige mensen slachtoffer van oorlog en bruut geweld worden. De 5 mannen die afgelopen nacht bij de Britse luchtmachtbasis Fairford zijn opgepakt, worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische daad. 3 geparkeerde busjes worden door een explosieve robot onderzocht. Het gebied rondom de voertuigen is afgezet. 85 huishoudens zijn vanwege deze operatie geëvacueerd en worden opgevangen in een buurtcentrum. Onduidelijk is nog altijd wat het motief is, maar de basis wordt ook door de Verenigde Staten gebruikt. In een referendum heeft bijna 70% van de Zwitserse kiezers tegen een voorstel gestemd om nog neutraler te zijn. De initiatiefnemers van het referendum zijn van mening dat het land zich te veel achter de EU en de NAVO schaart. Alle grote politieke partijen waren tegen het voorstel, behalve de SVP, de radicaal-rechtse Zwitserse Volkspartij. Als het de andere kant op was gegaan en een meerderheid had voorgestemd, zou mogelijk de samenwerking met de NAVO en de EU in het geding komen. In Frankrijk onderzoekt de regering een wijziging in de begroting die grote gevolgen voor bedrijven zal hebben. De bedrijven moeten mogelijk 3,5 miljard euro extra gaan betalen. Anonieme bronnen melden dat de regering nadenkt over een manier om de berekening van de loonheffingskortingen te veranderen. De Franse economie stijgt minder hard dan eerder werd verwacht. Volgende week wordt het begrotingsvoorstel voor 2027 door premier Le Cornu gepresenteerd. Het weer. Vanavond raakt het bewolkt en kan er hier en daar een spatje regen vallen. Vannacht wordt het 11 tot 17 graden. Morgen in het noordwesten een grijze start. In het zuidoosten is meer ruimte voor zon. Het wordt 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulsterdich Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
10: Willems Drankenhandel houdt al ruim jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
11: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoen. Tezamen zijn vier Roda JC.
12: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
13: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Parkstad. Parkstad. Parkstad.
1: Parkstad. Mm-hmm. Ooh, yeah.

0: ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
1: Ja, Hendricks Mode, Grachtenwald. Daar is wat los daar, daar moet je naartoe komen, man. Daar hebben die alles, alles hebben die daar, alles. Dierenel, Lederhoofd.

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
2: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
3: Niet die koelkast in.
2: Wel de meterkast.
1: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
4: Word je er vrolijk van?
2: Nog niet. Hier zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
5: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
2: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
4: Goedemiddag.
1: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
4: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
2: Kijk eens op, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
1: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
6: RTV Parkstad.
7: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Vlak nadat premier Jette op het D66-congres met zijn toespraak begonnen was, werd hij onderbroken door 5 pro-Palestina-actievoerders. De 5 mannen die afgelopen nacht bij de Britse luchtmachtbasis Fairford zijn opgepakt, worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische daad. In een referendum heeft bijna 70% van de Zwitserse kiezers tegen een voorstel gestemd om nog neutraler te zijn. In Frankrijk onderzoekt de regering een wijziging in de begroting die grote gevolgen voor bedrijven zal hebben. De bedrijven moeten mogelijk 3,5 miljard euro extra gaan betalen. Het weer. Vanavond raakt het bewolkt en kan er hier en daar een spatje regen vallen. Vannacht wordt het 11 tot 17 graden. Morgen in het noordwesten een grijze start. In het zuidoosten is meer ruimte voor zon. Het wordt 20 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
6: Non-stop en bruiselvrij.
8: RTV Parkstad.
6: RTV Parkstad.

0: zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
2: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
0: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
1: Inderdaad, echt vakwerk.
0: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl. Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang bij Shadden het Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
5: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
6: Café Drakken zet de tijd op 6 uur.
7: Dit is RTV Parkstad. Met het nieuws van 6 uur.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Ruim 5000 mensen hebben vanmiddag op de Dam in Amsterdam gedemonstreerd tegen de groeiende defensieuitgaven van het kabinet. Volgens de organisatoren gaat het geld voor wapens ten koste van de zorg, het onderwijs en sociale zekerheid. Ook spraken de betogers zich uit tegen de plannen voor een selectieve dienstplicht. De protestmars door de hoofdstad is nog maar het begin. De actievoerders kondigden een vervolgstap aan. Op 20 november organiseren ze een landelijke jeugdstaking. Premier Jetten is op het D66-congres in zijn toespraak kort gestoord door pro-Palestina-demonstranten. Beveiligers haalden Jetten even van het podium, maar hij bleef laconiek en begon zijn speech daarna gewoon opnieuw. De premier benadrukte in zijn verhaal vooral optimisme en wees op de resultaten van zijn kabinet. De schreeuwende pessimisten krijgen volgens hem de overhand niet. Wel stond Jetten stil bij het leed in onder meer Oekraïne en Gaza, waar Nederland volgens hem nooit van mag wegkijken. Er zijn 7 doden en 40 gewonden gevallen bij Saoedische luchtaanvallen op een markt in het zuidwesten van Jemen, meldt de televisiezender van de Houthi-rebellen. Onder die gewonden zouden ook 5 kinderen zijn. De aanval volgt op een hevig offensief van de Houthis die deze maand de complete kust en een belangrijke zeestraat in handen kregen. Ook voerden de rebellen al aanvallen uit op doelen in Saoedi-Arabië. Het Saoedische leger strijdt al jaren tegen de Houthis als steun voor de Jemenitische regering. En de 5 mannen die afgelopen nacht bij de Britse luchtmachtbasis Fairford zijn opgepakt, worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische daad. 3 geparkeerde busjes worden door een explosieve robot onderzocht. Het gebied rondom de voertuigen is afgezet. 85 huishoudens zijn vanwege deze operatie geëvacueerd en worden in een buurtcentrum opgevangen. Onduidelijk is nog altijd wat het motief is, maar de basis wordt ook door de VS gebruikt voor luchtaanvallen op Iran. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
9: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
10: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
11: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
12: Ah!
11: Of zo?
12: Ik snap hier niks van.
11: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: tot Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
2: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Want het oog wil ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
6: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
7: Kom binnen!
8: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
7: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
8: Rockmart in Kerkrade, zei je?
7: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
9: Hey, Leute! So ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje mehr. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
10: Ha, wie schön!
11: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Ruim 5000 mensen hebben vanmiddag op de Dam in Amsterdam gedemonstreerd tegen de groeiende defensieuitgaven van het kabinet. Ook spraken de betogers zich uit tegen de plannen voor een selectieve dienstplicht. Premier Jetten is op het D66-congres in zijn toespraak kort gestoord door pro-Palestina-demonstranten. Beveiligers haalden Jetten even van het podium, maar hij bleef laconiek en begon zijn speech daarna gewoon opnieuw. Er zijn 7 doden en 40 gewonden gevallen bij Saoedische luchtaanvallen op een markt in het zuidwesten van Jemen, meldt de televisiezender van de Houthi-rebellen. En de 5 mannen die afgelopen nacht bij de Britse luchtmachtbasis Fairford zijn opgepakt, worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische daad. 3 geparkeerde busjes worden door een explosieve robot onderzocht. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
2: Non-stop en bruiselvrij.
1: RTV Parkstad.
2: RTV Parkstad.

naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.

0: Schelsberg in Heerlen.
1: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Café Brakke zet de tijd op 7 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 7
5: uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikaanse president Trump claimt dat de VS een grote rol speelde bij het verijdelen van een terreuraanslag op de Britse luchtmachtbasis bij Fairford. Volgens Trump leidde een uitstekende samenwerking met de Britten tot de arrestatie van 5 verdachten. Maar de Britse politie ontkent dat en zegt dat ze alleen afging op een melding over verdachte auto's. Over het motief van de verdachten is volgens de Britten nog niets bekend. De betreffende basis wordt ook intensief door de VS gebruikt, onder meer voor aanvallen op Iran. De beruchte Nederlandse huurmoordenaar Jarell Palm heeft geprobeerd om te ontsnappen uit een gevangenis in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Samen met een Colombiaanse medegevangene overmeesterde hij een bewaker en klom hij over de muur. Buiten zou een vluchtteam van een Braziliaans drugskartel hebben klaargestaan. Met behulp van een politiehelikopter werd de Nederlander al snel weer opgespoord en gepakt. Palm zit al 5 jaar vast in Brazilië en verzet zich tegen zijn uitlevering aan Nederland, waar hij nog 20 jaar moet zitten. Ruim 5000 mensen hebben vanmiddag op de Dam in Amsterdam gedemonstreerd tegen de groeiende defensieuitgaven van het kabinet. Volgens de organisatoren gaat het geld voor wapens ten koste van de zorg, het onderwijs en sociale zekerheid. Ook spraken de betogers zich uit tegen de plannen voor een selectieve dienstplicht. De protestmars door de hoofdstad is nog maar het begin. De actievoerders kondigden een vervolgstap aan. Op 20 november organiseren ze een landelijke jeugdstaking. En er zijn 7 doden en 40 gewonden gevallen bij Saoedische luchtaanvallen op een markt in het zuidwesten van Jemen, meldt de televisiezender van de Houthi-rebellen. Onder die gewonden zouden ook 5 kinderen zijn. De aanval volgt op een hevig offensief van de Houthis die deze maand de complete kust en een belangrijke zeestraat in handen kregen. Ook voerden de rebellen al aanvallen uit op doelen in Saoedi-Arabië. Het Saoedische leger strijdt al jaren tegen de Houthis als steun voor de jemenitische regering. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar 1 muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
7: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
8: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
9: Wow, inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even kijken?
10: Niet die koelkast in.
9: Wel de meterkast.
8: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
11: Word je er vrolijk van?
9: Nog niet. Lies aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
12: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
9: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
11: Goedemiddag.
8: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
11: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek om die woorden, hè?
9: Kijk Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga je plakken?
8: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
7: Bij Taxi Centrale Beer.

0: Fest. Bei Tiroler Land Galeveske Sittard beginnt El Tiroler Fest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls dort super Accessoires. Auch von Maite Meer. Tiroler Land Galeveske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website galeveske-sittard.nl.
1: Ha, wie schön!
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ik had een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang bij Sharon het Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
5: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezelliger. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
6: RTV Parkstad.
7: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikaanse president Trump claimt dat de VS een grote rol speelde bij het verijdelen van een terreuraanslag op de Britse luchtmachtbasis bij Fairford. Maar de Britse politie ontkent dat en zegt dat ze alleen afging op een melding over verdachte auto's. De beruchte Nederlandse huurmoordenaar Jarell Palm heeft geprobeerd om te ontsnappen uit een gevangenis in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Met behulp van een politiehelikopter werd de Nederlander al snel weer opgespoord en gepakt. Ruim 5000 mensen hebben vanmiddag op de Dam in Amsterdam gedemonstreerd tegen de groeiende defensieuitgaven van het kabinet. En er zijn 7 doden en 40 gewonden gevallen bij Saoedische luchtaanvallen op een markt in het zuidwesten van Jemen, meldt de televisiezender van de Houthi-rebellen. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
9: Non-stop en bruiselvrij.
8: RTV Parkstad.
9: RTV Parkstad.

0: en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overleggen.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Kom binnen.
6: Jongen, jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
5: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
6: Rockmart in Kerkrade, zei je?
5: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
7: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
8: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 8 uur.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Een ICT-storing veroorzaakt momenteel problemen bij diverse Nederlandse ziekenhuizen. Onder meer het Frisius MC in Leeuwarden en het Brabantse Amphia en Elisabeth II Stedenziekenhuis hebben uit voorzorg digitale systemen en patiëntenportalen uitgeschakeld. Daardoor kunnen patiënten hun gegevens tijdelijk niet inzien. Volgens de ziekenhuizen is er geen sprake van een hack en zijn er dus ook geen patiëntgegevens buitgemaakt. Er wordt nu hard gewerkt aan een veilige oplossing. Het vliegverkeer op het Italiaanse eiland Sicilië is zwaar ontregeld door een nieuwe uitbarsting van de Etna. Vanwege grote aswolken blijft de luchthaven van Catania in ieder geval tot middernacht dicht. Tientallen vluchten zijn al omgeleid en maatschappijen zoals KLM hebben vluchten geannuleerd, waardoor duizenden reizigers vastzitten. De luchthaven roept passagiers op om niet zomaar naar de terminal te komen. De Etna is de actiefste vulkaan van Europa en zorgt al weken voor overlast. De beruchte Nederlandse huurmoordenaar Jerrell Palm heeft geprobeerd om te ontsnappen uit een gevangenis in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Samen met een Colombiaanse medegevangene overmeesterde hij een bewaker en klom hij over de muur. Buiten zou een vluchtteam van een Braziliaans drugskartel hebben klaargestaan. Met behulp van een politiehelikopter werd de Nederlander al snel weer opgespoord en gepakt. Palm zit al 5 jaar vast in Brazilië en verzet zich tegen zijn uitlevering aan Nederland, waar hij nog 20 jaar moet zitten. En de Amerikaanse president Trump verwacht komende week nieuwe gesprekken met Iran, ondanks dat hij dit weekend een Iraans voorstel over de straat van Hormuz heeft afgewezen. Teheran wilde die belangrijke vaarroute alleen heropenen als de VS vooraf sancties opheft, maar dat noemt Washington onaanvaardbaar. Wel starten er volgens bronnen vanaf morgen opnieuw indirecte onderhandelingen. Iran benadrukt op zijn beurt dat de gestelde voorwaarden hard zijn en ongewijzigd blijven. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
10: Zometeen op RTV Parkstad. Henk van Baaren.

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.

Wat een lekker plaatje was dat. Nou, even wat opstartproblemen gehad, want Henk is er natuurlijk niet. En dan, dan gaat het natuurlijk allemaal weer een keertje niet zoals je het gepland had. En dan, ja, moet je de baas erbij roepen. Maar gelukkig, het draait nu allemaal. Nou, ik zou zeggen, welkom op deze zondagavond, 27 september, bij de sportuitzending. Ja, Henk is er niet, Roy Stevens is er wel en die zal vandaag de uitzending verder vervolgen. Nou, helaas is er niet veel voetbal, maar er is wel iets anders spannends aan de hand. Ik ben live aan het kijken nu naar hoe Van der Poel misschien wel voor een stunt kan zorgen. Want hij ligt voor met twee andere koplopers. Roglic en Simmons ligt hij op kop op het WK in Montreal, in Canada. Dus kijk of hij voor een stunt kan zorgen. Nou, ik hoop het van wel. In ieder geval, dat is misschien ook wel een leuk om dadelijk even live te gaan volgen. Maar in ieder geval, hier komt het volgende plaatje aan.

0: RTV Parkstad.
1: Nou, het gaat goed met de kopgroep nog. Intussen is wel Ben Haley is aangesloten. Die heeft een ontsnapping gedaan. En ja, ze liggen nu met z'n vier op kop. Dus als ik live beelden zie, ja. En ja, het gaat nog steeds goed. Dus misschien dat Van der Poel wel een hele mooie stunt gaat veroorzaken. En ja, daar hopen we natuurlijk op. Want ondanks dat hij zegt van ja, het is geen parcours voor hem, doet hij toch wel weer wat, ja, wat we van hem verwachten. Dus dat is altijd super. In ieder geval, wat hebben we vanavond nog? We hebben nog een uitslag van de eredivisie. Eerste divisie. Oh, ben we goed bezig. Helaas is er niet gespeeld in de eredivisie, maar dat zal waarschijnlijk komen vanwege de grote internationale wedstrijden. In ieder geval, we gaan zo eventjes terug naar de uitzending van de live uitzending van het WK.

Take it slow. Maar dat doen ze in Montreal niet. Want daar is veel gebeurd in de afgelopen minuten. De kopgroep is groter geworden doordat er een heel aantal rijders bij zijn gekomen. En daaronder zat ook Brandon McNulty. En die is intussen weer ontsnapt uit die kopgroep. En die ligt weer meer dan een halve minuut voor. Met nog maar een 28 kilometer te rijden. Dus de spanning is helemaal omgeslagen. En dan hopen we maar dat die acht man, of hoeveel het er zijn, weer bij gaan komen om nog een spannende finale te maken. Maar dat is iets wat we later wel horen.

Nou, Van der Poel is gelukkig weer bij de kopgroep erbij gekomen. Het zal nog zeker een half uurtje duren, denk ik, voordat ze bij de finish zijn. Dus we horen straks de ontknoping in het tweede uur.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerle. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
5: Café Brakke zet de tijd op 9 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 9.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Israël trekt de diplomatieke status in van Nederlandse medewerkers van de ambassade in Ramallah. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, is die maatregel een vergelding voor het Nederlandse importverbod op goederen uit bezette gebieden. Om hoeveel medewerkers het precies gaat en wat voor hen de praktische gevolgen zijn is nog onduidelijk. Ook de exacte functies van de diplomaten van wie de status nu dus wordt ingetrokken zijn niet bekendgemaakt. Bij een schietpartij na een ruzie in een illegale stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. De 3 mannelijke slachtoffers werden vanochtend door de politie op straat gevonden. 2 mannen en 2 vrouwen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie liep een woordenwisseling uit op een vechtpartij die met vuurwapens werd beslecht. De gevraagde club in Detroit was al langer in beeld bij de autoriteiten. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Het vliegverkeer op het Italiaanse eiland Sicilië is zwaar ontregeld door een nieuwe uitbarsting van de Etna. Vanwege grote aswolken blijft de luchthaven van Catania in ieder geval tot middernacht dicht. Tientallen vluchten zijn al omgeleid en maatschappijen zoals KLM hebben vluchten geannuleerd, waardoor duizenden reizigers vastzitten. De luchthaven roept passagiers op om niet zomaar naar de terminal te komen. De Etna is de actiefste vulkaan van Europa en zorgt al weken voor overlast. En een 84-jarige man heeft in het West-Duitse Niederhausen zijn 80-jarige echtgenote doodgereden tijdens het inparkeren. Na een botsing achteruit reed de chauffeur om nog onbekende reden plotseling met hoge snelheid vooruit, waarbij hij zijn vrouw raakte. Die overleed ter plaatse. De man richtte daarna nog een spoor van vernieling aan bij minstens 2 auto's, tuinhekken en een camper. Hij is zelf met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De schade bedraagt ruim 1 ton. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Henk van Baarden.
7: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
8: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
9: Niet die koelkast in.
8: Wel de bitterkast.
7: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
10: Word je er vrolijk van?
8: Nog niet. Lies aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
11: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
8: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
10: Goedemiddag.
7: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
10: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
8: Kijk eens Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga je hem plakken?
7: Plakken maar. Innovidak.
12: Jouw totaalinstallateur.
13: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
14: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
15: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
14: Nee, je hebt niet goed gekeken.
15: Ik had allang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
14: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
15: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemaakt worden. Schadenetkoenen regelt alles.
13: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxi. Parkstad.nl.
16: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
14: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.

Nou, het is ongekend spannend in de WK-race. Ja, McNulty is nog altijd op voorsprong, maar Evan der Poel was eigenlijk een keertje gelost en is intussen weggesprongen en weer teruggepakt. Dus er gebeurt van alles in deze race. Nou, daarom even dit toepasselijke nummertje.

0: spannend, spannend. Want de race die gaat maar door. En McNulty heeft nog maar een, ja, waarschijnlijk iets van 10 seconden voorsprong. Dus de kansen voor Van der Poel nemen we weer toe. De hele kopgroep met een man of 8 is ja, kort bij. Dus met nog zeker 11 kilometer te gaan wordt het nog wel heel erg spannend. Dus we blijven het volgen.
1: Jouw hits. Jouw nieuws.
2: RTV Parkstad.

Nou, ongelooflijk wat hier allemaal gebeurt. McNulty, die misschien nog een 10 seconden voorsprong had, is intussen weer uitgelopen met tot 30 seconden. En nog steeds loopt het uit. Dus het is nog niet gebeurd met McNulty. Dus het blijft spannend met nog 7 kilometer te gaan.

0: serieus.
1: Het bleef spannend, het bleef spannend. Van der Poel probeerde net ook een poging. Werd met twee mannen die meesprongen, maar niet wilden overnemen. Dus die poging is mislukt. Maar vervolgens springen anderen weer weg. Schmid is nu onderweg naar McNulty toe. En twee achtervolgers zitten daar weer achter. Maar het lijkt een beetje het einde voor Van der Poel. Want die heeft denk ik zijn alles of niets wel gedaan. Maar ja, je weet het nooit met Van der Poel. Misschien dat er nog een kleine kans is.

moet toch raar gaan lopen als McNulty niet gaat winnen. Op dit moment zitten er nog 3 man achter. En daarachter komen de achtervolgers met nog steeds Van der Poel trouwens. Die is weer aan het vallen gegaan. Dus waar haalt die man de energie vandaan? Maar het is zwaar voor hem. Echt, iedereen die gaat tot het uiterste op dit moment. Ja, en McNulty die heeft een voorsprong van 24 seconden met nog 1,5 kilometer. Ja, dat moet hem niet meer gaan ontgaan. Ja, en kijken wat Van der Poel nog kan maken. Of hij misschien nog een prijs kan pakken. We zullen het zien. Maar de

Ja, de race is gelopen. McNulty is ja, winnaar, kampioen. De eerste of de derde Amerikaan sinds wereldkampioenschap worden gereden. Brandon McNulty. Dus super. En ja, we mogen niet vergeten, hè, Van der Poel die heeft een geweldige race gereden. Hij heeft 55 kilometer in de ontsnapping gezeten. Heeft nu ook constant aangevallen, ondanks dat hij het op een gegeven moment aan een touwtje hing. Maar hij heeft toch geweldig gestreden. En met sprint heeft hij toch nog een zilveren of een bronzen medaille gehaald. Het was bijna zilver. Hij keek nu net naar de herhaling. En het scheelde niet veel. Maar toch nog maar een bronzen medaille. Ondanks dat het er even niet meer zo goed uitzag. Dus wat dat betreft, geweldig gedaan, Mathieu van der Poel. En je hebt ons weer echt laten genieten.

0: Nou, ik had toch even een déjà vu met dit nummer, maar dat maakt niet uit. Waar we het ook nog niet over hebben gehad, en dat is wel eigenlijk wel even vergeten met die WK-race nu, is dat er ook nog Formule 1 is geweest. En dat is niet vandaag geweest, nee, het was in Azerbeidzjan was het, en dat was op zaterdag. Dus dat is altijd wel apart om een race op zaterdag te hebben. Maar in ieder geval, we hebben aan de lijn onze kenner van de Formule 1. Peter, ben je er?
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, ik hoop dat iedereen jou kan horen. In ieder geval, jij hebt de race ook gekeken, net als ik. Wat vond je ervan?
1: Ja, ik vond het op zich wel best wel een leuke race. Dat Russell zou winnen, ja. Het was eigenlijk al in de kwalificatie duidelijk.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat Max van een achtste plaats met zo'n slechte auto toch weer zo ver naar voren kwam. Dat was dan meer een Max-prestatie.
0: Ja.
1: Moet ik wel zeggen, ze hebben wel heel veel moeten wisselen. Maar dat was gelukkig in de pool, zodat hij geen gridstraf kreeg.
0: Ja. Ja, het was sowieso een bijzondere race eigenlijk. Hè, want er is goed gereest op de zachte banden eigenlijk. Hè, want die deden het eigenlijk net zo goed of zelfs beter dan de mediums. Hè?
1: Ja, want als je het zo bekeek, dan zouden de zachte banden praktisch de hele race hebben volgehouden. En ik weet niet wat Pirelli met de banden aan het doen is, maar ze wilden het spannender maken. Ja, doordat de banden vlugger zouden slijten, en dan gaan ze nog langer mee.
0: Ja, precies. Dus dat is wel een beetje raar. Hè? Ja, ik heb al begrepen dat banden volgend jaar weer wat minder zouden gaan worden. Heb ik gehoord.
1: Ja, daar is inderdaad sprake van. Ze hebben tegen Pirelli gezegd van jullie moeten toch wat met de banden gaan doen. Want op veel circuits gaan de banden veel langer mee als wat jullie voorspellen.
0: Ja, ja, en dat maakt de race natuurlijk ook wat voorspelbaarder. En dat is wel jammer natuurlijk.
1: Ja, kijk, en dan moet je weer in wezen moet je dan weer meer geluk hebben met safety car of weet ik wat. Om dan de tactiek beter te laten werken.
0: Ja, en dat was nu dus ook het geval, hè? Want er kwam twee keer achter elkaar een safety car. En dat heeft de race wel eventjes nog wat spannender gemaakt, hè? Want natuurlijk lag Russell dusdanig aan kop dat hij eigenlijk redelijk onbedreigd door kon rijden. Maar door de safety car was het toch wel weer spannend.
1: Ja, en als je dan bekijkt, als die in de kwalificatie dik 18e losrijdt,
0: ja.
1: En dan won die met 1 tiende.
0: Ja, precies. Het was bijna nog gelukt om die overwinning voor de neus weg te snappen. Ja, ik weet niet hoe jij tegenover Russell staat, maar iedereen die ik ken, die heeft zoiets van, iedereen mag winnen behalve Russell.
1: Dat heb ik eigenlijk ook wel een beetje, want hij is een beetje te ingebeeld, vind ik.
0: Mm-hmm.
1: En hij heeft deze race dan verdiend, gewonnen. Hij had natuurlijk een echte goede kwalificatie laten zien.
0: Ja.
1: En dan moet je dus hem wel krediet vergeven.
0: Ja. En Antonelli, ook eigenlijk een hele goede race, hè?
1: Op zich een hele goede race, ja. Alleen het wilde bij Antonelli toch niet zoals hij graag had gewild.
0: Nee. Want eigenlijk wel heel raar, want ze hebben allebei dezelfde auto, hij en Russell. En toch kwam het er bij hem niet zo uit. Maar kan dat de combinatie zijn van het circuit waar je moeilijker kunt inhalen, in combinatie met toch die startpositie waardoor je eerst een hele hoop mindere rijders moet inhalen? Ik weet niet, waar ligt het precies aan, denk je?
1: Ja, maar het is niet alleen het circuit, maar het heeft ook heel veel te maken met hoe is het batterijmanagement.
0: Mm-hmm.
1: En dat is wat ik nou op het moment aan de Formule 1 echt helemaal niet mooi vind. Er wordt niet gereest op pure kracht van de motor, maar de slim omgaan met je batterijenergie.
0: Ja, dat is waar.
1: Kijk, als je zoals Antonelli in een groep zit, waar de wagens eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde zijn. Want als jij vanaf een achtste plek of van tiende plek of een elfde plek moet vertrekken, en er is een groepje voor je die wat allemaal natuurlijk ook voor de punt rijden.
0: Mm-hmm.
1: Ja, probeer het dan maar eens. Hè. En inderdaad, bij een circuit zoals Azerbeidzjan, ja, dan is het inhalen is wat moeilijker. Het is niet geheel onmogelijk. Maar ja, er zijn muren, hè.
0: Ja, ja, dat hebben we gemerkt, ja.
1: Ja.
0: Maar ja, goed, zo heeft ieder circuit toch zijn charme en zijn uitdagingen. Dus waardoor het ja, geen ja, eentonige races worden in de zin van iedere race is hetzelfde. Dus ik
1: nee,
0: vind,
1: nee, dat klopt, maar ik vind de races eigenlijk over het algemeen door dat hele batterij gebeuren, vind ik ze eigenlijk te eentonig.
0: Mm. Ja, nou moet ik zeggen, de laatste races die ik zo gezien heb, zie je eigenlijk minder met de batterijen. Het lijken wel weer een beetje de ouderwetse races voor een eenvoudige kijker als ik dan. Ik weet niet, heb jij het idee dat die batterijen toch nog ja, net zoveel invloed hebben als in het begin van het jaar?
1: Ja, die hebben zeker net zoveel invloed. Alleen de teams beginnen nou het hele gebeuren van het batterijmanagement en de instellingen van de computer beginnen ze wat beter uit te werken.
0: Ja.
1: En zodoende zitten ze toch weer dichter bij elkaar.
0: Ja, ja, dat valt eigenlijk wel op. Hè? Want we hebben het steeds over de top 4 teams. Hè?
1: Ja,
0: dat zijn nog steeds de 4. Dat blijft er zo, maar heb je ook het idee dat er onderling toch een beetje een wisseling plaatsvindt? Want ik moet zeggen, de Red Bulls deden het dit keer heel erg goed. Want,
1: ja, vooral Hadjar, hè. Hadjar heeft heel goed gereden.
0: Ja, dus eigenlijk waren zij van, ja, denk ik wel het tweede team gisteren. Misschien wel het eerste team zelfs. Als je naar de punten kijkt.
1: Eerste team wil ik niet zeggen, want er waren natuurlijk tijdens de kwalie waren er van Max een hele hoop problemen.
0: Hmm.
1: Dat er iets niet in orde was. Vandaar ook dat ze heel veel gewisseld hebben.
0: Ja.
1: Maar er wordt altijd gesproken door de FIA van Red Bull heeft de sterkste motor.
0: Ja, ja.
1: En toch zie je dat het niet klopt.
0: Ja.
1: En dan denk je bij meneer, ja, Ferrari en Mercedes, die hebben dan dingen mogen doen aan hun motor om hem beter op peil te brengen van de Force van Red Bull.
0: Ja.
1: En het functioneert gewoon eigenlijk, voor Red Bull functioneert het nog helemaal niet.
0: Nee, want ja, ze hebben misschien wel de sterkste motor, maar ja, de motor is natuurlijk het geheel. Hè? De hele, ja, de motor en de elektromotor. Maar het wordt bekeken aan de hand van de verbrandingsmotor, geloof ik, hè?
1: Ja, Ford heeft de beste verbrandingsmotor.
0: Ja.
1: Maar als je over het algemeen gaat kijken, dan heeft Mercedes weer het beste algemene pakket.
0: Ja.
1: En vooral het opsparen en de afgifte van de kracht van de batterij.
0: Ja. Dat hebben zij best in de smiezen hoe dat werkt.
1: Ja, dat hebben ze in de smiezen. Maar want als je gaat bekijken, er zijn andere teams ook met Mercedes-motoren. En die komen er eigenlijk niet aan te pas.
0: Ja. Ja, daar is wel vaker discussie over natuurlijk. Van krijgen zij ook wel echt dezelfde updates, hè?
1: En ze krijgen dezelfde verbrandingsmotor.
0: Mm-hmm.
1: Maar ze krijgen niet exact dezelfde. Ze krijgen niet dezelfde software als wat Mercedes heeft.
0: Ja.
1: We moeten het zelf uitzoeken wat voor hun het beste werkt.
0: Oké. Okay. Ik had altijd zo begrepen dat alles wat met de motor direct te maken heeft, dat allemaal hetzelfde moet zijn, maar ik ben er natuurlijk geen kenner in, maar ja.
1: Nee, want Mercedes die heeft eigenlijk al een paar jaar hebben ze al best wel een hele sterke motor.
0: Mm-hmm.
1: En een goede motor. Ja, en ze hebben het nou voor dit jaar, hebben ze in ieder geval het beste met hun deployment van de batterij. En dat de batterij, ze hebben iets in hun software zitten. Dat de batterij toch wel het langste meegaat op hele lange rechtstukken.
0: Ja.
1: En dat is een voordeel nou op het moment.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, dankjewel weer voor deze fijne bijdrage. Kijk de volgende ook weer. Die is op zondag 4 oktober, is die.
1: Ja, die ga ik ook bekijken. Ja.
0: Dus Bahrein is wat, hè? En circuit Bahrein, heet Sepang International Circuit.
1: Nou, ja, ik zal, Sepang.
0: Ja. Dus ja, Wat zijn je vooruitzichten voor die race? Wat verwacht je van dat circuit?
1: Ja, Mercedes komt wel weer met een hoop updates. Hè. Dus best kans dat Mercedes weer helemaal in kop gaat liggen.
0: Ja, dus die voorsprong die wordt niet kleiner, maar weer groter, denk je?
1: Ja, het ligt er natuurlijk aan wat de andere teams nog binnen hun, binnen hun budget en zonder updates kunnen doen. Hè.
0: Hmm. Ja.
1: Dus, ja. Kan het afwachten.
0: Inderdaad. De meeste teams zullen ook wel zo'n beetje hebben van ja, we gaan er niet te veel meer in investeren. We kijken dan naar het volgend jaar en gaan daar kijken wat we nog kunnen presteren.
1: Ja, maar het zit ook met een budgetcap, hè?
0: Ja.
1: Kijk, en als voor de meeste teams de budgetcap al bereikt is, ja, dan kun je niet veel meer. Misschien kun je dan nog wat hele kleine updates echt aan het einde van het seizoen nog mee erop zetten. Maar dat wordt dan heel weinig.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, dankjewel voor de bijdrage. En als je kan, mag je volgende week weer in de uitzending.
1: Is goed, dan hoor ik het wel van jou.
0: Oké. Hey, tot de volgende week. Okay, hoi.
1: Fijne avond. Hoi.
2: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar niet.

0: gek.
1: Nog gekker? Dat kan niet. Nou, we hadden net al eventjes met Peter erover. Dat volgende week is Grand Prix van Azerbeidzjan. De training, de eerste vrije training is op 24 september van 10:30 tot 11:30. De tweede vrije training op dezelfde dag van 14:00 tot 15:00. En dan hebben we de dag daarna hebben we de derde vrije training op 25 september. Sorry, ik zit op Azerbeidzjan te kijken. Nou, het gaat weer echt helemaal geweldig vandaag. Dan pakken we eventjes de andere. Even kijken. Dus de 2 oktober van 6:30 tot 7:30 in de ochtend. De tweede vrije training is ook op 2 oktober van 10:00 tot 11:00. Ja, we zitten in het oosten, hè, dus dan zit alles veel vroeger. Dan hebben we de derde vrije training. Die is op 3 oktober van 6:30 tot 7:30. En de kwalificatie is dan om 10:00 tot 11:00. En de race uiteindelijk is op 4 oktober. En die begint 's morgens om 9:00 tot 11:00. Dus dat is nog een redelijke tijd om die race te gaan bekijken live.
2: RTV Parkstad.
3: Dit is RTV Parkstad.

Nou, dat is een leuk clipje wat erbij zat. In ieder geval, ja, de uitzending zit er weer bijna op. En mocht je nou denken van, hij heeft helemaal geen reclame gemaakt om te gast te komen. Nou, dat ga ik bij deze dan doen. Als je zin hebt om een keer in de uitzending te komen, dan stuur dan een mailtje naar roy@rtvparkstad.nl of naar henk@rtvparkstad.nl. En dan nemen we meteen, zo snel als het kan in ieder geval, contact met je op om af te spreken dat je een keer in de uitzending komt. En het mag over sport gaan of iets wat direct met sport te maken heeft. Dat maakt allemaal niet zoveel uit als het maar iets, ja, iets relatiefs met sport te maken heeft. En als je reclame wilt maken voor je vereniging of voor een activiteit die je hebt, neem dan contact met ons op. Want ja, deze reclame is toch wel ja, heel erg nuttig. Want we hebben al gemerkt dat gasten vaak bij ons terugkomen en zeggen van ja, het heeft wel degelijk geholpen dat we in de uitzending waren. Dus meld je via roy@rtvparkstad.nl of henk@rtvparkstad.nl. En dan nemen we meteen contact met je op.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Kom binnen!
4: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter over.

0: spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Ja!

0: aan de Schelfberg in Heerlen.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
2: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 10 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In het noordoosten van de Verenigde Staten is tenminste 1 dode gevallen en raakte een zwemmer vermist door een hevige storm. Onder meer in New York en New Jersey is de noodtoestand uitgeroepen vanwege zware overstromingen, stroomuitval en hevige windstoten. Een omgewaaide boom kostte in Brooklyn het leven aan een passant, 4 anderen raakten gewond. Meer dan 3000 vluchten zijn vertraagd of geschrapt. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven. De Zuid-Afrikaanse politie is een grote klopjacht gestart na 2 bloedige schietpartijen afgelopen nacht. Bij de zwaarste aanval op een café ten westen van Johannesburg kwamen 17 mensen om en raakten er 15 gewond. De schutters pikten de telefoons van gasten en staken auto's in brand voordat ze vluchten. Bij een tweede schietpartij bij Kaapstad vielen nog eens 10 doden. Het motief voor het geweld is nog onduidelijk. Zuid-Afrika kampt al langer met extreem hoog vuurwapengeweld. Israël trekt de diplomatieke status in van Nederlandse medewerkers van de ambassade in Ramallah. Ze moeten binnen 7 dagen het land uit. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, is die maatregel een vergelding voor het Nederlandse importverbod op goederen uit bezette gebieden. Om hoeveel medewerkers het precies gaat, is nog onduidelijk. Ook de exacte functies van de diplomaten die nu dus niet meer welkom zijn in Israël, zijn niet bekendgemaakt. En bij een schietpartij na een ruzie in een illegale stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. De 3 mannelijke slachtoffers werden vanochtend door de politie op straat gevonden. 2 mannen en 2 vrouwen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie liep een woordenwisseling uit op een vechtpartij die met vuurwapens werd beslecht. De gevraagde club in Detroit was al langer in beeld bij de autoriteiten. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Rock and Ballad. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: broodje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
0: Krammetje, krammetje, zet je de wekker?
3: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Veilerhof. Het gezellige familierestaurant waar iedereen welkom is. Kijk op veilerhof.nl en kom gezellig eten.

single voorbij kwam. Net zoals Centerfold van datzelfde album. Hartstikke welkom. Zondagavond, de laatste zondag trouwens van september. Op naar oktober, op naar iets koudere en donkere nachten. En dadelijk Journey, maar eerst deze van Tadek.

Jouw hitsje nieuws en op de zondagavond jouw rock and ballads. Dit eerste uur op de zondagavond. Toch wel wat meer richting de AOR. En ik heb nog een paar uitstapjes richting Deutsch Rock. Wat voor geval dat. En een hele aparte afsluiting. Nou, dat was 10:15 geweest. Verder met de muziek.

systeem van net aan dat Yes Owner of Lonely Heart nog een keer voorbij komt de komende 24 uur. Dus mocht je hem 24 uur geleden of de komende 24 uur horen, excuses.

0: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
2: Van het album Peter Frampton Comes Alive. Of Alive, ik hoorde eventjes in de midden. Hoorden jullie net Show Me The Way. En daarvoor The Electric Light Orchestra met Hold On Tight To Your Dreams. Nou, doen we dat niet allemaal.

Leuk. Wolf Maan had het over Come We Do Bees. Hoewel wel een opmerking van ze zijn. Hou je die even ter harte. Dadelijk Peter Gabriel en Electric Six. Ja, die heren van Danger Danger High Voltage. Maar eerst deze cover origineel van Kate Bush.

Eerste uur zit erop. Ik heb nog één track. Nightwish met Our Decades in the Sun. Die duurt 6 minuten en 33 seconden. Ik hoop dat ik hem haal. En zo niet, excuses.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
5: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
4: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
6: Café Brakke zet de tijd op 11 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 11.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. Een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. In het noordoosten van de Verenigde Staten is tenminste 1 dode gevallen en raakte een zwemmer vermist door een hevige storm. Onder meer in New York en New Jersey is de noodtoestand uitgeroepen vanwege zware overstromingen, stroomuitval en hevige windstoten. Een omgewaaide boom kostte in Brooklyn het leven aan een passant, 4 anderen raakten gewond. Meer dan 3000 vluchten zijn vertraagd of geschrapt. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven. En de Servische president Aleksandar Vučić heeft vandaag zijn aftreden aangekondigd. Daarmee maakt hij voortijdig een einde aan zijn ambtstermijn en maakt hij de weg vrij voor vervroegde verkiezingen. Die worden nu gehouden op 25 oktober. Zijn besluit volgt op maandenlange massale protesten van de oppositie. Eerder deze maand had Vučić het parlement al per decreet ontbonden. Zijn vertrek kwam daardoor voor velen niet meer als een verrassing. Vučić wil straks weer premier worden van Servië. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Rock and Ballads.
8: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar 1 muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
9: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
10: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Lindy Car Wash keeps you moving. Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
11: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
12: Niet die koelkast in.
11: Wel de meterkast.
10: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
13: Word je er vrolijk van?
11: Nog niet. Die zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
14: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
11: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
13: Goedemiddag.
10: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
13: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
11: Kijk eens Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga je hem plakken?
10: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
15: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
16: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
17: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Veilerhof. Het gezellige familierestaurant waar iedereen welkom is. Kijk op veilerhof.nl en kom gezellig eten.

Joshua Kaddison met een One Day Hit Wonder, kun je wel zeggen. Jazzy, tijdje niet gedraaid. En we trapten er het tweede uur af. Een uurtje puur alleen balance op deze zondagavond, de 27 september. Waar we nu echt bye-bye, en zo wou je zeggen, naar het

0: Dit is het weekend. Weekend van RTV.
1: Vrijdag 9 oktober staat hij in het poppodium. De nieuwe Noor en Heren. Ik heb het over Axel Rudy Pell. En jullie hoorden net Oceans of Time. Daar lijkt de Golden Earring met Going to the Run. En deze helemaal uit de oude doos van Elton John. Sorry seems the hardest word.

mooi drietalletje achter elkaar. Heart, These Dreams, The Golden Earring, Going to the Run. En ik trap af met Elton John. Sorry seems the hardest word. Inmiddels al bijna 11:30. We hebben al een 30 minuten te gaan. En van het album Misplaced Childhood is dit de tweede single, Lavender.

0: RTV Parkstad.
1: Ja, tweede en tevens de laatste drietalletje. Drietal van vanavond. Robot Plan, Big Clock Net. Daarvoor de Zombies met Time of the Season. En Marillion van het album Miss Please Childhood, Lavender. ZZ Top, Rough Boy. En van het tweede Brinks album, Zwaai Soortementje, is dit Catharina.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxi Centrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt

0: Schelsberg in Heerlen.
1: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Café Drakke zet de tijd op 12 uur.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 12 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels en dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels en dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.